een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio. freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact. De hits op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.

0: the deal, my dear.
1: Rood is al lang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. FreeMusicRadio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

Zo, mooi begin van Dekker Radio vandaag met de Caribbean Queen. Och, wat een leuke van Billy Ocean was dat. En Dekker Radio heeft er een heleboel leuke klaarstaan hoor, dat je het even weet. Bijvoorbeeld dit gezelschap, Steve Miller en zijn band. Allemaal van lang geleden, maar wel kwaliteitsmuziek bij Dekker Radio. Fly like an eagle. Kom op, vlieg maar.

0: En zo verlieten ze de studio. De Steve Miller Band en Fly Like an Eagle bij Dekker Radio ben je. Hey. Dit is een leuke van Ali B met Diggy Dex. Ik huil alleen bij jou. Hoe bedoel je dat?
1: Gebroken gevoel.

0: wil alleen bij jou. Ik laat alleen bij jou mezelf gaan. Alleen bij jou.
1: Een leuk nummer hè, van Ali B met Diggy Dex en Ik huil alleen bij jou. Het is uit 2016 afkomstig overigens. Ik heb een mooie klaarstaan. Voor tandartsen. Als de tandartsen luisteren, speciaal voor jullie. Deze. Maar ik heb het nooit zo goed begrepen. Sade met een nummer uit 1985. Smooth Operator. Ik dacht altijd dat het over een smooth operator ging. Dat is toch een tandarts. Voor alle tandartsen dan, speciaal voor jullie, Sade. Dat hoor je ook alleen maar in

0: Over en uit. David Bowie. Uit een album dat heet The Singles. Van 69 tot 93. Nou, dat klopt ook wel. Oh, You Pretty Things.
1: Music Radio. Menno Dekker.
0: Zo. Als je het nog niet wist. Het is zomer op je radio. Jawel. Samen met Leona Filippo gaan we naar 2002.

Ach, we zijn nou toch met de zomer bezig. Je houdt een keer op natuurlijk. Ik heb Adamo ook nog voor je. Die heeft alleen maar oog voor de meisjes aan de rand van de zee. Of ook wel Les Filles du Bord du Mer bij Dekker Radio.

0: hoort het in Dekker Radio.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Mooie muziek van lang geleden van Jimmy Cliff. De wilde wereld van Jimmy Cliff. Uit 1970 namelijk. We hebben er 3 achter elkaar. En dan gaan we die draaien ook. En we gaan verder met Tsugaru samen met Paul Young. Senza. Madonna. Oh ja, Una Donna. Zo, zonder een dame. Ja, ik heb het verteld. En daarna Henry Moody met Right Person, Wrong Time.

person, wrong time. Henry Moody met Right Person, Wrong Time. Zo was de uitdrukking toch niet? Dat is toch Right Place, Wrong Time of zo? Of andersom? Ik weet het ook niet meer hoor. Yasha, help. Nee, die gaat mij niet helpen. Zo heet het.

Klap, boom, uit. Gelukkig had ik weer een nieuwe klaarstaan, zeg. You've Got a Friend. Ken je deze nog? Van Carole King. Goeie zangeres uit Amerika.

Carole King. Van lang geleden. You Got a Friend. En Dekker Radio gaat het over iets anders hebben. Ik heb namelijk een nummer klaarstaan van Randy Van Warmer. En dat is één woord, dat is een achternaam uit Engeland. En ik had eens een Engelse gast in de studio, die geloofde me niet. Die dacht dat ik er een greintje van maakte. Maar Randy Van Warmer, die bestaat echt en die zingt ook heel goed. Just When I Needed You Most. Dus geen bestelwagenverwarmer, maar gewoon een zanger met een grappige achternaam.

Mooi lied, hè? Van Wendy Van Warmer. Just When I Needed You Most. En we zijn er bijna doorheen alweer door dit uur Dekker Radio. Is toch wel snel gegaan eigenlijk. En ik heb er nog eentje in reserve staan. Nee hoor, ik heb hem speciaal voor jullie bewaard vandaag. Ja. Hoor maar, moet je eens horen. Ze komen uit Chicago en ze zijn genoemd naar het openbaar vervoer in Chicago in Amerika. Chicago Transit Authority. Officieel. Ja, ik moet het even officieel doen. En ze hebben een leuke titel bedacht. I'm a man. Nou zeg, ik ben een minnow. I'm a minnow. Jawel, tot de volgende Dekker Radio maar weer. En bedankt voor het luisteren. Zet hem maar wat harder, want deze is de moeite waard. Daar gaan we dan hoor. Wat mij betreft ga je dansen. Maar niet als je achter het stuur zit als je drinkt. Nee, dat niet doen hoor. Nee. Bye bye, toedeloe. Dag. Tot de volgende keer maar weer.

0: Zo, welkom bij Dekker Radio. Een nieuw uur met Stevie Wonder gingen we van start met You Are the Sunshine of My Life. Nou, dat is al duidelijk. Hè? En ik ben nou toch in de discotheek bezig.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Zo is dat. Wij selecteren wat af hier, hoor. Chic, bijvoorbeeld. En The Freak.

discotheekmuziek uit de jaren 70. Bij Dekker Radio te beluisteren. Buzzards, original Savannah Band. I'll Play the Fool heb ik ook nog dadelijk voor je. Maar dit was Chic. Met The Freak uit 1978. Nou ja, zeg. Echte mooie muziek van vroeger. En wat dacht je van dit gezelschap? Ashton, Gardner en Dyke. En The Resurrection Shuffle. Je mag gewoon meedoen van mij. Toch, meneer? Ja, zie je wel. Gewoon op de dansvloer.

0: is goed zo.
1: Venster. Luisterlief heet dat. Nou, mooi nummer hoor.
2: Dekker Radio met Menno Dekker.
1: Het Rode Mannetje. Zo heet deze jingle. En het Rode Mannetje presenteert het programma. Ja hoor. Zo is dat. We schuiven meteen de jaren 70 binnen. Van ons het schelen. Kost niks extra. David Gates en Brett. En de Guitar Man.
0: Put

0: Dekker Radio. Dus het original Savannah Band. Wat een vrolijke muziek toch, hè?
1: Ja.
0: Ga gewoon door. In hetzelfde stramien. Met Adventure of a Lifetime. Uit 2015 is deze van Coldplay. Dekkers Lawaai Radio. Zo is dat. Dan gaan we ook wat harder zetten hoor. Of zachter. Kun je zelf uitmaken.

0: Dekker Radio.
1: Ja, na het half uur, dus je moet afgestemd blijven, hè?
2: Ja, toch?
1: We vullen de tijd nog even op. Tot aan dat tijdstip met David Gates en Brad. Romantiek. Baby, I'ma want you.

0: Dekker Radio.
1: Tot zo.
2: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio. Mijn
3: greet, my dear friends, you're about to receive old

Jonathan King en Let It All Hang Out. Nou zeg, het is toch wat. Hier is Maroon 5. Met SZA.

Wat een wonderlijk product is dit. Ene Charlotte met Watsu. Nou, zoek het maar lekker uit. Misschien ken je deze nog wel. Uit 1974. Afkomstige hit van David Essence. Gonna make you a star. Nou, vind ik een goed idee. Dekker Radio.

deze dame? Young Hearts Run Free. Van lang, lang geleden. En deze ook is van lang, lang, lang, lang, nog langer geleden. Misschien wel. Linda, Roos en Jessica. En voor hun is het alles of niets. Nou, geef alles dan maar. Het jaar is 1996. Kun je nagaan. Lekkere oude hit bij Dekker Radio.

Dat is wel oud hoor, deze. Jaren 90. Linda, Rose, Jessica. Maar ze deden het goed in de tijd hoor. En nog steeds natuurlijk. Ja. Ken je deze nog? Steely Dan. En Ricky Don't Lose That Number. We gaan naar 1974 daarvoor.

Steely Dan en Ricky Don't Lose That Number. Ik heb een mooie klaarstaan van Cornelis Vreeswijk. Ken je die man nog? Met zijn prachtige Nederlandstalige liedjes. En een Noorse vriend van mij, die vroeg ik of hij Cornelis Vreeswijk kende. Oh, Cornelis Vreeswijk, zegt hij tegen mij. Maar die was heel erg beroemd geworden daar in Noorwegen met zijn liedjes. Nou, hier is hij dan met Bakker de Baksteen. Cornelis Vreeswijk dus.

uit 1976, uit de tijd dat de Rijkspolitie in Nederland met Porsches rondreed. Dat kostte een hoop geld, maar ze waren er wel heel snel. Ja toch? Die ontga je niet hoor. Als ze je in het vizier hebben, hebben ze je te pakken. Zo is het toch? We gaan eventjes naar Frankrijk met Michel Delpech. En deze hit uit 1971. Pour un flirt.

Zo, het eind van dit uur Dekkerradio is in zicht. Hoor maar. Hoor je wel? Het orkest komt binnen, grijpt in. Shakadak is dat. Nou jongens, doe je best maar. Tot aan het hele uur. Ik zeg graag tot de volgende keer. Bye bye.

kijk uit, je bent het niet gewend om te vreten van de straat. Als je lichamelijk

0: De muziek van Lisa Stansfield uit het jaar 1993. All in the Right Places, de titel van de plaat. En fijn dat u erbij bent. Nieuwe aflevering van Programma Bond. En ik ben Jan Berg.
1: Jan Berg maakt de Bond het hele uur rond.
0: Alleen naar de muziek van Taylor Swift. Patient Zero.

0: Jazeker, de hele nachtse muziek hier in het programma Bond. Dit was muziek van Taylor Swift, Patient Zero, de titel van de plaat. Wij gaan lekker terug in de tijd.
1: Ouwe meuk!
0: Inderdaad, ouwe meuk. Leen Jongewaard, Hedy Blok uit de televisieserie Ja, zuster, nee, zuster. Het gaat over mijn opa.
2: Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantjes spelen.

0: Terug in 1967 met Hetty Blok en Elaine Jongewaard uit de televisieserie Ja Zuster, Nee Zuster, Dit Was Mijn Opa. Ja, er is heel weinig beeldmateriaal bewaard gebleven van die serie. Want in die tijd waren videobandjes heel erg duur en die werden hergebruikt voor andere opnames.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: We gaan naar 2007. Met Tuya Buena. Dit is Real Girl.

0: De muziek van MKTO. Dit was Classic. Terug naar het jaar 2013. We gaan weer wat nieuws opdrukken.
1: Koester het oude. Oude. Ontdek het nieuwe.
0: Hier werk je van Cat Lion. Een cover is het van Oops, I Did It Again.

niet meer de titel van de plaat. Ik kijk op de klok. Wij moeten razend vlug richting het half uur. Gaan we doen met muziek uit 1973. De drie graadjes, oftewel de 3 degrees. Dit is Dirty Old Man.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Lekker gevarieerd.
2: Bond. Met

En dat was hem deze van Bram Vermeulen in 1980. Politiek, hij zong erover en hij geloofde er toen al niet in. En ja, dat doen we eigenlijk vandaag de dag nog steeds niet, hè. Bram Vermeulen en de toekomst was dat. Dit is Temper City, 126, Self-Aware.

0: Muziek van Tempo City was getiteld Self-Aware.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1963 het jaar wat we schrijven. Johnny Tillotson. Funny how time slips away. Ja, de tijd glijdt door je vingers heen.

0: Independent, Miss Independent, en dat was Kelly Clarkson, 2003 muziek alweer, dus ook alweer meer dan 20 jaar geleden. We gaan hedendaagse muziek weer draaien.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Een heel ander spectrum, The Bone Shakers. Dit is Your Luck Won't Last.

0: creepy. De Bone Shakers, Your Luck Won't Last. Een beetje jazzy R&B muziek.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellen.
0: Ja, vind ik ook wel. Ja. We gaan naar 2019 met Brooks en Adida. Waiting for Love.

0: Brooks en Alida, Waiting for Love, de titel van de plaat. 2019 stamt het uit. En dat brengt ons dan weer op het punt in het programma dat ik tot ziens ga zeggen tot u. Dit was hem weer, een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Mijn naam Jan Berg, met plezier weer voor u uitgezocht en in elkaar gestoken. Reageer op het programma, kan janberg.radio@gmail.com is het adres daarvoor. En zoals altijd wens ik u ook vandaag weer een hele fijne dag met alle leuks die u maar kunt tegenkomen. En tot slot vertel ik u wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we 1977 met Lou Rawls, See You When I Get There. En we hebben nog een hedendaags plaatje van Billy Perry, Better Off Alone. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes. En heel graag weer tot de volgende Bond.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address for our

Midnight Blue, de titel van deze plaat. Lou Gramm hoorde voorbij komen. Muziek uit het jaar 1987. Fijn dat u er nog steeds bij bent hier in de Bonte Muziekverzameling. Gaan we eens even kijken of we weer verder kunnen met hedendaagse muziek. Uiteraard deze van Sienna Spiro. Dit is Great Expectation.

0: Sienna Spiro en haar 2026 plaat Great Expectation. Ze heeft hooggestelde verwachtingen.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1963 met The Orleans.

0: De grappige oude meuk uit 1963, deze van The Orleans. Dit was South Street.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Hoppel naar 2007 met deze van Duffy. Dit is Warwick Avenue.

0: alweer uit 2007, deze plaat van Duffy. Dit was Warwick Avenue.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we dat ook voor een nieuw werkje van Dion. Nummer met de titel Jij.

0: Nieuw werkje van Deon, lekker Nederlandstalig nummer met de titel Jij. Ja, wij gaan eens even kijken. We gaan naar 2023, zie ik.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy.
0: En dat gaan we doen met Jungkook. It is Standing Next to You.

Standing Next to You, de muziek van Young Cook uit 2023. Kijk op de klok. En ik zie dat ik alvast afscheid ga nu gaan nemen. Wat vroeg in het programma. Maar soms komt het zo uit met de plaatjes. Dit was hem dan weer. Programma Bond. Mijn naam Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. Reageer op het programma. Dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com. Staat er eens wat aan voor open staat. Ja, rest mij u nog een hele fijne dag toe te wensen met allerlei leuke activiteiten, want dat gaat u uiteraard natuurlijk doen, hè. En ik ga u vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog 3 voor u klaarstaan, want omdat we zo lekker vroeg zijn. Allereerst gaan we naar 1973. Dus muziek van Steel's Wheel, nummer met de titel Star. Daarna hebben we een nieuw werk van Don Maxwell, I Knew, de titel. En we gaan nog een keer terug naar de jaren 70, het jaar 1975, met Arne Jansen en Leslie Gale. Mooie meisjes blijven nooit zo lang alleen. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende Bond maar weer.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

En dat was hem dan de opening programma Bond weer voor vandaag. Deze uit 1984. Phil Collins hoorden we voorbij komen. Against all odds, take a look at me, Mile. Fijn dat u erbij bent. Hedendaagse muziek van Ella Langley hier zo. Dit is Choosing Texas.

0: De muziek van Ella Langley hadden we hier voorbij. Choosing Texas, de titel van deze plaat. Hedendaagse country muziek in het programma. Hedendaags populair, zullen we maar zeggen. We gaan terug in de tijd.
1: Oude meuk.
0: Met oude meuk, ja. We gaan naar 1964 met Jumpin' Gene Simpsons. Dit is... I just moved in

0: Jumpin' Gene Simpsons uit 1964. Haunted House, het spookhuis. Ja, dat hadden ze daar toen ook al, hè.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: We gaan naar 2003 met Kane. My best wasn't good enough.

0: Uit 2003, deze van Kane, My Best Wasn't Good Enough. Ja, als je je best doet en dan is het nog niet goed genoeg. Ja, wat moet je dan verder nog doen, zou je denken.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Hier nu naar 2019. Muziek van Ailey Gatey. It's You.

0: van Ali Gaty, It's You, de titel van het nummer.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje Nederlandse country van Kirsten Alting. Ain't the Cheating Kind.

0: Kirsten Alting, Ain't the Cheating Kind. Hedendaagse spiksplinter nieuwe country muziek.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Gaan we naar 1994 met Kirsten Hersh samen met Michael Stipe. Dit is Your Ghost.

0: De muziek van Kirsten Hersh en Michael Stipe, Your Ghost, zo heette het nummer hier in de Bonte Muziekverzameling. Hoort u het allemaal voorbij komen.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En met de muziek van de jaren 70 op naar het half uur. Peterson Lee uit 1973. Dit is Welcome Home.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Good morning, everybody. Good morning. De dag begint en hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen. Ech. En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, zijn we alweer maandag geworden en we hebben onze deuren geopend van de ochtendkroeg samen met de Dexys Midnight Runners en Come On Eileen. En Eileen is een lekkere koffie komen drinken. Nu tijd voor een hele oude dames, geen probleem, hier is Bananarama.

0: Opstaan.
1: Wakker worden. Peter.
2: Yes.
1: Bobbelaar.
3: Dit is de ochtendkroeg.
4: De ochtendkroeg.
5: Wat? Amai, dat is vriend, vrouwse. God. God zijn dank. We zoenen lekker.

Het was op tijd uit de jonge geweld, laat ons zeggen, van Tokyo Hotel. Ready, set, go. Waar heb ik dat nog gehoord? Is wel een beetje een afstelling om te gaan vertrekken. Maar we gaan rustig blijven zitten. We gaan rustig de koffie blijven serveren hier in de ochtendkroeg op deze maandag. Wat dacht je van deze Red Sebastian en die Strobe Lights?

0: Elisabeth.
1: Elke morgen verse hits en heet nieuws.
2: Dit is de ochtendkroeg.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
0: Kom je bed uit.
3: There was a time that rock and roll was easy. But now it's clean and heavy.

Ja, het was nog even terugkeren naar de 89 met het begin van de acid rock of de acid die opkwam naar de new beat met deze rhythm device en die grote acid rock. Ik ben destijds nog achter deze schijf naar Antwerpen gereden, aangezien je die nergens anders kon krijgen. Dus roept een beetje herinneringen op, maar over een heel andere boeg nu. Die van een Ben Kramer terug op het Nederlandse genre. En wie heeft het over de clown? Trouwens, een liedje met heel veel waarheid. Luister maar.

Nog een beetje reggae hier in de ochtendkroeg op deze maandag met Desmond Dekker en de Aces en de Israelites. Misschien een beetje een gevoelige plaat om te gaan draaien nu, maar het is toch een leuk om nog eens terug te horen. Wat dacht je van deze Tracy Orn? And it's all true. Daarmee gaan we een beetje een klein andere genre gaan draaien.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de ochtendkroeg. De ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Dat is een van die vele talrijke boysbands uit de jaren 90. En deze Boyzone, Love Me For A Reason, hebben wij dan ook gedaan. Het is toch nog eens fijn, want ze hebben ons altijd van die leuke muziek nagelaten. En als we nog even dieper terugkeren in de tijd, na de jaren 80, vinden we deze Albana en Romina Power met Felicita. En die hebben ons ook heel wat leuke platen nagelaten.

0: Radio Klassieker.
1: Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
2: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: was ik van jou.
1: Ja, die gaan we ook nooit vergeten. Deze Lowy Neves aan het strand van Oostende. En het is er tegenwoordig toch een beetje het weer voor geworden om naar het strand van Oostende te gaan. Over de veiligheid gaan we het niet hebben, maar het is altijd een keer koesteren, lekker wandelen aan het strand. Nu tijd voor Doetje, ja.

0: was zo'n beetje de aanvraag van Bryan Adams. Have you ever really loved a woman? Ja, Bryan, dat hebben wij gedaan. Ziezo, met deze wijze woorden gaan we ook de deuren sluiten van de ochtendkroeg hier op deze maandag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er uiteraard opnieuw met een nieuwe editie. Nog veel luisteren bij de volle collega's en dan vooral op je favoriete radio.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Tom Elsen en The Sun in Her Eyes. Tot morgen.

We begonnen deze keer met een wat minder bekend origineel, wat later gecoverd zou worden. Je hoorde Joe South en Walk a Mile in My Shoes. Het is het pseudoniem van Joseph Alfred Stouter, Amerikaanse singer-songwriter. Met zijn bekendste nummer Games People Play brak hij door in 1969. Het was 4 jaar nadat hij het nummer Down in the Boondocks schreef voor Billy Joe Royal. Het meest succesrijke nummer van zijn hand was I Never Promised You a Rose Garden in 1970, gezongen door Lynn Anderson. Het lied werd meermaals vertaald en werd een succes in 16 landen. Lynn Anderson behaalde met het lied een Grammy Award en een jaar eerder behaalde Joe South zelf 2 prijzen met Games People Play. In 1967 schreef South het nummer Hush, dat werd gezongen door Billy Joe Royal. En in 1968 nam Deep Purple op in hun album Shades of Deep Purple. Het werd hun eerste grote hit en ook Johnny Hallyday nam het in datzelfde jaar over in het Frans met de titel Man. Als gitarist trad hij meermaals op als sessiemuzikant en in 1979 werd hij opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame en in 1981 in de Georgia Music Hall of Fame. Nou, het nummer wat je hoorde, Walk a Mile in My Shoes, zou later nog gecoverd worden door onder andere Elvis Presley in 1970, Brenda Lee ook in 1970, Jerry Lee Lewis in 1972, Brian Ferry in 1974, De Dijk in 2002, maar dan had het als titel In Mijn Schoen staan. En het was een top 10 hit voor De Dijk in Nederland. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van die Oldies Project. We gaan je ook deze keer, net als alle andere keren, veel verrassen op verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn van de muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Vaste ingrediënten zijn aanwezig. De tragiek van de muziek, dat belichten we in het kort het leven van Percy Sledge. En als nederpopplaat hebben we gekozen voor The Cats, maar dan een van hun eerste nummers. Maar je gaat eerst luisteren naar deze van John Williams en Flowers in Your Hair.

hoorde Patsy en Noble hier in Yoldi's Project en A Good Looking Boy. Het is een Australische zangeres die begin jaren 60 een tienerpopzangeres was. En ze trad regelmatig op in grote Australische tv-shows zoals Bandstand. In november 1961 kwam haar grootste hit uit. Nou, dat was het nummer wat je hoorde. En daarvoor hoorde je Dale Hawkins, Every Little Girl. Amerikaanse zanger, liedjeschrijver, muziekproducent en slaggitarist. Tussen 1956 en 1961 schreef Hawkins meerdere nummers die hij opnam voor het platenlabel Chess Records. In 1960 begon Hawkins zijn eigen tv-programma genaamd The Big Big Beat. Ook wel bekend als de Dale Hawkins Show, dat werd uitgezonden in Philadelphia. Het programma werd anderhalf jaar lang uitgezonden en na zijn programma ging Hawkins verder als muziekproducent. Hij werkte onder andere voor de muzieklabels Epnet Records en Bell Records. En begonnen dit trio met John Williams, Flowers in Your Hair. Vrij onbekend, want we hebben geen info van deze meneer kunnen vinden. En je moet hem niet verwarren met de John Williams die veel filmmuziek schreef. Zometeen onze Nederpopplaat, de groep The Cats. We eerst gaan luisteren naar onze instrumentale Theme from the Scale of Justice, uitgevoerd door de Tornado's.

soms laten we er wel eens een doorgaan, ook die wat bekender is dan al die anderen. Je hoorde The Kings en Sunny Afternoon. Die was een rockgroep ontstaan in 1963 met singer-songwriter Ray Davies. Zijn broer liedgitarist en zanger Dave Davies en bassist Peter Quave. De nummers uit hun beginperiode waren toonaangevend voor de rock'n'roll in het midden van de jaren 60. En albums zoals Face to Face, Something Else, Village Green, Arthur en Muswell Hillbillies staan dan ook hoog aangeschreven bij fans en muziekcritici. Daarvoor hoorde je de Valairs en Roll Over Beethoven. De groep werd in 1958 opgericht als The Screamers. Na nog wat naamswisselingen veranderden ze naam uiteindelijk in de Valairs. Men bestond in de originele bezetting uit Bob Dowdy, Gary Kimball, St. Martin, George Norman, Danny Matusek en Carolyn Chipman. Met een cover van het nummer van Chuck Berry wisten ze een eerste plaats te bereiken in de Amerikaanse Billboard Hot 100. We begonnen met een instrumentale plaat uitgevoerd door Tornado's. Natuurlijk wel heel erg bekend van Telstar, maar deze keer een thema uit de film of tv-serie Scale of Justice. De Britse muziekgroep die werd in 1961 opgericht door producer Joe Meek. En de Tornado's maakten louter instrumentale nummers en ze hadden wereldwijd natuurlijk hun enige grote hit in 1962, ik zei het net al, met Telstar. Het nummer wat je hoorde was de eindtune van de destijds populaire serie Scales of Justice. In eerste instantie alleen in de bioscoop te zien, later ook op televisie. Zo meteen in deze aflevering van The Oldies Project, de tragiek van de muziek. We belichten dan in het kort het leven van de bekende zanger Percy Sledge. Maar eerst ga je luisteren naar deze van The Guards en The Fantastic Fair.

0: onze nederpopplaat. We hebben deze keer dus gekozen voor een van de eerste nummers van The Cats. A Fool Never Learns. Groep uit Volendam. Die was samengesteld uit Kees Veerman, Piet Veerman, Jaap Schilder, Arnold Muren, Theo Klauweren en van 1972 tot 1975 Piet Keizer. Ze werden opgericht in 1964, in april 1964. En traden voor het eerst op Koninginnedag 30 april van dat jaar. De band die wordt gezien als de grondlegger van de zogenaamde palingsound en was vooral populair in Nederland, België en Duitsland, maar trad ook wereldwijd op. De band die ging driemaal uit elkaar, waaronder in 1985 voor het laatst. De Cats die werden ook wel eens de Fab Five genoemd, met als knipoog naar de Beatles bijnaam de Fab Four. In Nederland kende de band 11 gouden singles, meer dan 100.000 verkochte exemplaren, 14 gouden LP's. En in de top 40 kwamen 37 singles terecht, waarvan 5 op nummer 1, 2 op nummer 2 en 5 op nummer 3. In de Volendammer top 1000 stonden in 2013 73 nummers van deze band genoteerd. Nou, de rest is geschiedenis, dat weet volgens mij iedereen wel eigenlijk hoor. En daarvoor hoorde je Miriam Makeba en Patapa, ook wel eens de bijnaam Mama Afrika. De Zuid-Afrikaanse zangeres en ze was actief tegenstandster van de Zuid-Afrikaanse apartheidspolitiek destijds. En leefde daardoor vanaf 1959 30 jaar in ballingschap. We begonnen met The Guards en The Fantastic Fair. Engelse groep die het nummer uitbrengen in juli 1969. Dat is overigens de B-kant van de single Let Me Go Home.
1: Dit is de Oldies Project. De tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek Percy Sledge, Amerikaanse soulzanger. Best bekend van zijn nummers When a Man Loves a Woman en My Special Prayer. Hij werd bekend van emotionele soul ballads, maar hij was ook een van de eerste artiesten die country met soul mengde, waarbij hij covers van onder andere Kris Kristofferson zong. Begin jaren 60 werkte Sledge nog als verpleger in een ziekenhuis toen hij zijn eerste schreden in de muziek zette als lid van de soulgroep The Esquires Combo. De lokale DJ Quinn Ivy adviseerde hem in 1966 om solo te gaan. When a Man Loves a Woman, door Sledge zelf geschreven, was de eerste single die van hem werd uitgebracht in de zomer van 1966 bij Atlantic Records. En al snel werd het wereldwijd een grote hit, waaronder nummer 1 in de Verenigde Staten. De single wordt opgevolgd door de hits Love Me Tender, Take Time to Know Her en in 1969 door het nummer My Special Prayer. In de jaren 70 daalde zijn populariteit. I'll Be Your Everything uit 1975 was zijn laatste grote internationale hit. Zijn optredens verkochten daarentegen een stuk beter en tot in de jaren 90 bleef hij uitverkochte zalen trekken. In 1987 werd When a Man Loves a Woman weer een hit en dat dankzij een reclame van een jeansmerk. In 1993 werd Sledge opgenomen in de Alabama Music Hall of Fame. Percy Sledge overleed op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van leverkanker in zijn huis in Baton Rouge in Louisiana. Sledge werd begraven aan de Heavenly Gate Cemetery in het oosten van Baton Rouge. In de tragiek van de muziek, Percy Sledge en Take Time to Know Her.
2: Leven in een muzikale reis. De tragiek van de muziek. The Oldies Project.

0: We hebben ze weer overal vandaan gehaald hoor. Je hoorde de Honeybars and Girl of Independent Means. Het is een popgroep die in april 1967 werd opgericht. En hun grootste hit hadden ze in 1968 met de top 10 single I Can't Let Maggie Go. Het nummer wat je hoorde was de opvolger ervan, maar wist niet hetzelfde succes te halen. Nou, dat kwamen we vaker tegen in die tijd. Daarvoor hoorde je Lynn Randall, I'll Come Running. Engels-Australische zangeres die in de jaren 60 gedurende 3 jaar Australisch meest populaire zangeres was. In 1967 toerde ze samen met The Monkees door de Verenigde Staten en trad op als support act samen met Jimi Hendrix. We begonnen met de tragiek van de muziek Percy Sledge en Take Time to Know Her. Je weet dat jouw suggestie voor dit onderdeel van het programma, je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. We zijn aanbeland in het programma waar ik er dan altijd een stuk of 4 voor je op een rijtje heb staan. The Blackwells, Eddie Howe, Priscilla Bowman en de J. McShen. Maar eerst deze van de Ferrans, Flamingo en Let's Stomp.
1: This then is Mersey Beat.

kreeg er zomaar vier voor je kiezen. Je hoorde de Blackwells en net een Love Our Money. Dat is een Merseybeat groep die verbleven in de Peppermint Lounge. Dat in het centrum van Liverpool. Ze werden ook wel bekend als de Blonde Bombshells. Ja, je moest er toch nog wat creatieve namen verzinnen. Daarvoor hoorde je Eddie Howell en Easy Street. Nou, deze zanger bracht dit nummer uit voorafgaand aan zijn grootste succes. In 1975 dat was natuurlijk het nummer Man from Manhattan. Dat schreef hij overigens samen met Freddie Mercury, die ook nog op de achtergrond van het nummer zong. En daarvoor hoorde je Priscilla Bowman en de J. McShane Hands Off. Amerikaanse jazz- en R&B-zangeres die in 1955 een nummer 1 notering had in het Billboard R&B charts. En dat met het nummer wat je hoorde. Ze deed dat overigens samen met het orkest van Jane McShane. En we begonnen dit kwartet met Ferenc Flamingo, Let's Stomp. Ook afkomstig uit Liverpool en de band bestond uit Trevor Moraes, Paddy Chambers, Nick Crouch en William Farron Lovely. Ze waren een van de beste live acts destijds, zo staat er hier te lezen. En ze waren zodanig populair dat ze aan de vooravond stonden om grote sterren te worden. Helaas ging dat niet door, doordat de platenmaatschappij besloot om niet te veel aan promotie van de single uit te geven. Anders hadden we er uiteraard nog veel vaker van gehoord. Heet ons overal weer deze aflevering van die Oldies Project, je weet het. Wij zeggen altijd, voor ons is het één groot feest om te maken. Breng ook eens een bezoekje aan onze Facebookpagina. Facebook.com/TheOldiesProject. Ik heb er minimaal nog eentje voor je. En dat is deze van The Playmates en Tell Me What She Said. Wat mij betreft, graag tot de volgende keer. Dag!

30, 26, we staan aan de start van de nieuwe werkweek. En dat betekent weer een week lang, twee uur lang, jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de ochtendshow, met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie.

0: 12 oktober, waar we toe zijn gekomen aan...
1: De wereld van de glitter en glamour, met het show news.
2: Sofia La Forteza keert in januari 2027 terug bij Katseien. De 23-jarige Filipijnse zangeres deed in augustus een stap terug... om op medisch advies aan haar gezondheid te werken. Waardoor ze de volledige wereldtournee door Europa en Noord-Amerika moet missen. Hoewel La Forteza baalt van het missen van de shows... hervat ze begin januari haar werkzaamheden weer. Met haar terugkeer mist de meidengroep. Bekend van hits als Gabriela en Gnarly. Enkel nog lid Manon Bannerman, die al sinds februari afwezig is... en van wie een terugkeer nog onzeker is. Direct heeft het nieuwe album Keep the Fire on uitgebracht. Het is een van de meest persoonlijke platen van de Haagse rockband ooit geworden. De muzikanten verwerken er verschillende ingrijpende sterfgevallen in hun families in. Waaronder in het emotionele nummer Brother. Zanger Marcel Veenendaal verloor in 2025 zijn broer na een verkeersongeval. Drummer Jami Westland nam afscheid van zijn moeder... en de vader van gitarist Spike overleed afgelopen juli. Met het 8 nummers tellende album kiest de band bewust... voor een kortere en meer coherente selectie. Als eerste deel van een mogelijke trilogie.
3: Take

Billy Joel met Uptown Girl hier bij de ochtendshow op die o zo moeilijke maandag. Waar we zometeen een kijkje gaan nemen in de hedendaagse hitlijst, gaan we eerst naar de 80's samen met The Culture Club. Hier is Time Clock.

0: Een half jaar genoteerd in de top 40 en twee plaatsen gezakt naar de nummer 4 positie. Taylor Swift met Mr. Know-It-All. We zijn zo terug met Cabri Pound en Thunder. Maar eerst tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is maandag 12 oktober en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we droog en wordt het een vriendelijke oktoberdag met een mix van wolkenvelden en zonnige perioden. Er staat een rustige, zwakke tot matige wind die naar het zuiden tot zuidwesten draait en zachtere lucht aanvoert. Het wordt 12 tot 16 graden in Hoog-België, 15 graden in het noorden van Nederland en 17 graden in het westen en zuiden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe en volgen er later enkele buien. Morgen krijgen we te maken met vrij veel bewolking en enkele lichte regenbuien, vooral in het westen, terwijl het centrum en oosten af en toe van de zon genieten. Het wordt erg zacht met maxima tussen 16 en 19 graden en lokaal in het zuiden zelfs 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig aan zee.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

Every Trout en Thunder wordt ons bij het tweede half uur van het eerste uur van de ochtendshow op deze o zo moeilijke maandag. 12, 10, 20, 26. Met onderweg 24-7 van Lenny Kravitz. We hebben de Rembrandts en rond kwart voor een nieuwe artiest van de week. Met nu een nationaal product van Diesel. He is coming back to China.

The sound from the 90s met 24-7. Jorden, take me away op die Ozo moeilijke maandag. Hier bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Waar we zometeen de Rembrandts hebben klaarstaan met I'll Be There For You. Gaan we eerst verder met Lenny Kravitz met Always On The Run.

0: Romans Dankzij de serie Friends. Je hoorde I'll Be There For You. En daarmee is het kwart voor geworden. En gaan we hem aan je voorstellen, onze nieuwe
1: artiest van de week.
2: Deze week staan de spotlights gericht op de Australische rockband die onder leiding van de charismatische Michael Hutchence de wereld veroverde met hun onweerstaanbare mix van funk, new wave en rock.

New Sensation uit 1988. Met een onweerstaanbare gitaarriff van Andrew Ferris en de charismatische zang van Michael Hutchence werd dit nummer de derde hitsingle van hun mega-succesvolle album Kick. In de Nederlandse top 40 bleef de track 6 weken lang genoteerd staan en reikte tot de 18e positie.

De Spider-Murphy Gang met Scandal in Sperbezirk. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow voor deze ozo moeilijke maandag 12 oktober 2026. Die we aftrappen met The Human League en Don't You Want Me. Dit uur heb ik nog voor je klaarstaan. The Beach Boys met Kokomo. Maar eerst deze van Lime en Baby, we come alive tonight.

De Zweedse formatie Roxette in 1989. De look, de aftrap van het tweede uur van de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar werk gaan met de grootste poppets aller tijden. En de geur en smaak van verse koffie op deze maandagochtend. De start van de nieuwe werkweek. Met onderweg komend half uur de Phillips People, de wereld van de glitter en glamour. Keiko en Whitney Houston, Queen, Madonna en Cat's Eye. En we gaan nu van start met ABBA en Take a Chance on Me. Coffee.

Alanis Morissette brengt op 6 november haar allereerste kerstalbum uit. Getiteld Good Weather for Immaculate Conception. De 52-jarige Canadese zangeres bundelt op de 14 nummers tellende plaat een mix van traditionele kerstklassiekers. Zoals Last Christmas van Wham. Eerder uitgebrachte covers en twee nieuwe liedjes. Als voorproefje verscheen de single Beautiful Star of Bethlehem. Een samenwerking met zangeres Brandi Carlile en acteur-muzikant Steven Martin. Brian May verduidelijkt via Instagram dat hij nooit heeft gezegd dat Queen nooit meer op tournee zal gaan. De 79-jarige gitarist stelt dat zijn eerdere uitspraken verkeerd zijn geïnterpreteerd en dat het besluit om niet meer te toeren enkel een persoonlijke pauze betreft. May benadrukt dat hij nooit zou zeggen tegen toekomstige avonturen en dat hij achter de schermen nog altijd intensief samenwerkt met drummer Roger Taylor aan diverse Queen-projecten.

Kijk over Swing Whitney Houston met Higher Love hier bij de ochtendshow op deze o zo moeilijke maandag. Waar we zometeen een kijkje gaan nemen in de hitlijst. Maar eerst gaan we verder met

0: 14 positie. Cat Simon's Animal. Wij zijn terug met de boyband 5 en If You Getting Down. Maar eerst het actuele ochtendshow.
1: Het is maandag 12 oktober en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we droog en wordt het een vriendelijke oktoberdag met een mix van wolkenvelden en zonnige perioden. Er staat een rustige, zwakke tot matige wind die naar het zuiden tot zuidwesten draait en zachtere lucht aanvoert. Het wordt 12 tot 16 graden in Hoog-België, 15 graden in het noorden van Nederland en 17 graden in het westen en zuiden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe en volgen er later enkele buien. Morgen krijgen we te maken met vrij veel bewolking en enkele lichte regenbuien, vooral in het westen, terwijl het centrum en oosten af en toe van de zon genieten. Het wordt erg zacht met maxima tussen 16 en 19 graden en lokaal in het zuiden zelfs 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig aan zee.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbold.

Live met If You Cutting Down brengt ons bij het laatste half uur van de ochtendshow op deze maandagochtend 12 oktober 2026. Met onderweg NSYNC, Lionel Richie en de historische popnieuwsfeitjes gaan we nu verder met CCR. Hier is de Sweets, It's Tiger.

Roman Boy Band uit de 90's in dit half uur. NSYNC met Bye Bye Bye. Zometeen gaan we de geschiedenisboeken erbij pakken voor de historische popnieuwsfeitjes. Maar eerst nemen we nog een kijkje in de 80's. Samen met Lionel Richie is het Say You, Say Me.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 12 oktober 1973. Pink Floyd ontvangt een gouden plaat voor hun meesterlijke album The Dark Side of the Moon. Het album zou uiteindelijk honderden weken in de internationale hitlijsten blijven staan en uitgroeien tot een van de best verkochte platen aller tijden. 1979. Michael Jackson bereikt de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijst met Don't Stop Till You Get Enough. Het is zijn eerste solo nummer 1 hit in 7 jaar tijd en luidt een nieuw tijdperk in voor de King of Pop. 1999. David Bowie brengt zijn studioalbum Hours uit op cd nadat het album 2 weken eerder als een van de allereerste grote releases ooit al volledig als digitale download beschikbaar was gesteld.

I Was Born To Love You van Freddie Mercury. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de show voor deze ozo moeilijke maandag 12 oktober 2026. Een nieuwe afspraak staat voor de daverende dinsdag. Zelfde tijd, zelfde zender met jouw muzikaal.

0: als het water van de Noordzee.
1: Dit is de Lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de Lunchbreak.

Waarover het eerst gaat wel, dat weten we natuurlijk helemaal niet. Hè? Nee, inderdaad niet. Zo bijzonder, bijzonder gezellig dat je er weer bij bent natuurlijk. Het is maandag, ja, en het weekend zit er weer al op. Veel te kort, en dat weekend veel te kort. We begonnen met het lekkere van Elvis Stardust uit 1979 en My Cuckoo. Zou wel eens een lievelingswoordje kunnen zijn natuurlijk. Voor hen zijn beste liefje dat hij ooit gehad heeft natuurlijk. Hey, goedemiddag, smakelijk eten, lunchen doen we op deze maandag. Met Taylor Swift nu.

Inderdaad, helemaal akkoord met Taylor Swift natuurlijk. Hè. Laten we eventjes alle stress van ons af shaken, als het ware. Ja, want deze morgen al die papieren en allemaal, die allemaal moesten verwerkt worden. En de daad van het weekend die blijven liggen is en zo. Wow. We gaan er een hele leuke lunchbreak van maken natuurlijk. Ja, inderdaad, we zijn er tot 1 uur natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. En ja, Taylor Swift natuurlijk. En ik heb hier juist gelezen dat ze terug de studio is ingedoken voor een hele nieuwe LP op te nemen. Dus de liefhebbers van Taylor Swift, goed nieuws. Niets anders dan goed nieuws natuurlijk in de lunchbreak. Hier is Bonnie M. en Rivers of Babylon.

Inderdaad wel, hè. Iedereen lust wel eens een stukje fruit na zijn eten. Wel, dat is uit de LP Fruitation. Lekker appeltje, lekker peertje, inderdaad wel. En dat was natuurlijk muziek van Softcell uit de jaren 80. Want de jaren 80, dat waren toch wel prachtige jaren als mij vraagt. Zeker voor die mensen van Softcell. En dit allemaal met Tainted Love. Hier is een extra tipje van onze lunchbreak natuurlijk. Hier is Bruno Mars. En dit allemaal met zijn On My Soul.

Ga je raden, zo er bijna de rennen van Heulen, hè, als je deze plaat hoort. Onze onvergetelijke plaat vandaag, deze maandag in de lunchbreak natuurlijk. Godly and Cream uit The Best Of. En dit allemaal met hun cry. Ja, dat doet de man, moet de man ook wel eens doen, hè. Ja. An old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. My days are all filled with

inderdaad, en voor deze song was er natuurlijk tweemaal kassa, kassa voor Justin Springfield. Het laatste was in 1989 met de Pet Shop Boys. Ja. Nou, zo eventjes naar de klok kijk wel. Het is stelletjes aan tijd geworden straks voor het hit nieuws van toen. En als ik zo eventjes kijk hier op de blaadjes hier liggen. Wel, en vandaag gaat het over Annie Lennox, als me niet vergis. Ja. Weet je wel, de dame van de Eurythmics, hè? Ja. Dat horen we allemaal straks natuurlijk, maar we hebben nog één plaatje klaarstaan natuurlijk. Hier is Charlotte Perry, geen familie van de Perry natuurlijk, van, moet ik zeggen, van de banden van de Formule 1. Hè? Nee, helemaal niet. Is onze zangeres natuurlijk. Hier is ze met Take Me To Your

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Goedemiddag, ook deze week natuurlijk weer het Lunchbreak Breaking News van Toen. En een hele prettige maandagmiddag als je nog aan tafel zit smakelijk eten. We gaan terug naar 1992. In 1992 brengt Annie Lennox van de Eurythmics haar solo-debuut Diva uit. Op de hoes draagt zij een boa. Haar Nederlandse platenmaatschappij hangt in de platenzaak Fame in Amsterdam ter promotie van haar album een 50 meter lange boa op. En dat allemaal ter promotie van haar album uit haar album. Deze van Annie Lennox en Walking on Glass. Inderdaad wel. Zou je niet doen. Smakelijk eten.

En daarna moeten die verder zoeken om een goede plaat te winnen natuurlijk om de hit-up te zijn hier in de lunchbreak natuurlijk. Van harte welkom in deel 2 trouwens. We zijn eventjes naar België overgesprongen en leave it all. Lost Frequencies, daarmee wil ik je zeggen, je hebt niet veel nodig om gelukkig te zijn natuurlijk. Dat is ook zo. Heel bijzonder gezellig als je bij bent in deel 2 hier op de lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur op de radio. En dat allemaal met de grootste gids die jij maar kan wensen, de best verteerbare muziek. Hier is Vanessa Amorosi en Absolutely Everybody, Everybody, Let's Clap Your Hands.

Inderdaad, iedereen met handjes in de lucht in. Alsof het weekend was, hè? Inderdaad wel. Vanessa Ambrosi en dit allemaal met haar Absolutely Everybody, Everybody, Everybody. Hoop dat jullie allemaal een klein beetje uitgeslapen zijn natuurlijk. We sleuren je wel door de maandag heen. Moest er niet zo zijn natuurlijk, hè? Hier met de lunchbreak. En ja, straks ook nog lekkere programma's om 1 uur hier op jouw fantastische radiostation. Deze dame, die brengt ons ook weer in hogere sferen. Hier is Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody.

Ach, fantastisch, hè? Inderdaad, word je stil van, helemaal stil van op deze maandagmiddag. En dat was natuurlijk onze artiest voor deze week. Heel de week, Volumia en Homevast vandaag. Morgen weer een andere in natuurlijk, hè? Inderdaad wel. Ja, zo leren we Volumia ook een klein beetje beter kennen. Hier is Barry White en Let the Music Play. Wat zouden we anders doen, hè? Ja, inderdaad. Dat is een goede bezighouding, inderdaad wel. Smakelijk eten als je aan tafel zit.

En dan hadden we nog eventjes diep in de ogen van Barry White gekeken en Let the Music Play. Natuurlijk wel, we zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dat wist je natuurlijk wel al. Hè. Zo direct ook nog de toetjesplaat, maar eerst nog eventjes deze van Jimmy Somerville. En You Make Me Feel Mighty Real. Ja, echte wereld, hè? Ja.

0: You Make Me Feel Nighty Real. Ja, ja, ja, ja. Zo, het is weer tijd om afscheid van jullie te nemen. Deze maandag een aflevering van de Lunchweek. Die zit er weer helemaal op. Bedankt in ieder geval om te luisteren met zoveel. Lunchweek Club, dankt u van harte. En morgen zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe Lunchweek Club met alles erop en eraan. Ik hoop jullie dan ook weer te mogen verwelkomen. Veel luisteren nog met de collega's. Stay tuned. Het moet deze zijn.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van de dag. Hier is ze. Tina Turner, Proud Mary. Tot morgen. Bye bye.
2: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing.
3: Job down in the city.
2: You see, we never, ever do nothing.
3: Working for the man.
2: Nice.
3: Every night and
2: easy.
3: Day.
2: We always
3: but
2: do it.
3: I never lost
2: nice.
3: One minute
2: and
3: speak.
2: Rough.
3: And
2: but we're gonna take the beginning of this song and do it easy.
3: Big wheel keep
2: but then we're gonna do the finish.
3: Turning.
2: Rough.
3: Proud Mary.
2: It's the way we
3: keep
2: do. Proud Mary. And we roll.

0: Gewoon lekker in het openbaar, joh. Lekker, net zoals heel, heel, heel lang geleden. Oh. De Brotherhood of Man, Save Your Kisses for Me. Daar begon het allemaal mee, hè. En Kiss Me, Kiss Your Baby uit 1975.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans
0: Wees welkom,
1: Knecht.
0: Lief.

Ze ging tekeer. Nou, en hoe? In de Dixo. Des te heter en des te beter. Het was Donna Summer en de Hardstuff. Ook lekker terug en gezellig op de radio, lieve mensen. Waarop op deze aardkloot, weet je wel? Nou, en er gebeurde muzikaal heel wat in de kruis verleden. Dit is...

0: Als terugblik in de geschiedenis, lieve luisteraars. Nou ja, goed. Klimatorisch, hè? Het klimaat. Nou, we hebben natte zomers gehad, we hebben koude zomers gehad, we hebben warme zomers gehad, maar ook hele hete zomers gehad.
1: Ja.
0: En we waren er allemaal getuige van. Ook zo leuk, hè? 1975 was een bijzondere hete zomer. Uit die zomer hoorde je Fred McCoy en zijn Soul City Symphony uit Spanje. En The Hustle. Zo meteen, vanuit het theater voor jou, een

0: lekkerste muziek van toen, van eens, van ooit. Je krijgt ze cadeau bij ons op de radio.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: En zo regelmatig hoor je de nodige belevenissen. Ja, die kom je tegen, hè. Bijvoorbeeld die caravan. Was ze nou geschikt ding of niet?
1: Dit is de muziek.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazenwasser.
4: Nou, dat sla ik niet af, man. Nee.

zo'n sleurhut. Een echte sleurhut. Die is zo gek nog niet. Ja, dan kun je vaarpeng naar buiten, joh. Lekker toch, hè? Er zijn vakanties goed te vinden in Nederland, toch? Nou ja. Dat fijne plekje, dat heerlijke stekje. Als zijn of achter de keukengordijnen. Gevolgd door Mike Oldfield. Hij deed alle instrumentjes zelf. Ja, meerdere sporen natuurlijk, een beetje fabrieken. Huppakee, dat kon al in de jaren 70. Welkom, dit is de Middle of the Road Show met ook Casey en

Ja, dat goed waren de jaren 70 ook. Dat was een lekker nummer. De OJ's, Kees nog. I Love Music terug op de radio. In de middag op de roadshow. Dat ook zo heel af en toe een klein beetje ontroerend er aan toe gaat. House of Sale. It was yours and it was mine. Luister naar deze tekst. En je krijgt opnieuw kippenvel. Dit is Lucifer.

verste vlucht die ik ooit heb gemaakt is richting de Canarische eilanden. Ja, ja. Je maakt wat mee op een vliegveld, lieve vrienden. Het waren de Motors. Terug in de middel of de roadshow en Airport. Van alles wat lekker is en bovenal van niet zoveel, zeggen we dan altijd maar. Natuurlijk zijn de plaatjes met de gaatjes. De plaatjes voor de frustraatjes. En we hebben heel wat plaatjes. En die gaatjes die zaten meestal midden in die plaatjes, weet je. Dat kun je nog herinneren. Of ben ik nu van het padje? Over padje gesproken. Ken je deze man nog? Uit 95.

Brothers en Soul Sisters. Lieve luistervrienden, toen we nog verliefd waren op Soul Soul Radio. Met de TROS, weet je wat het was? Het Ferry Ma. Nou, wat een jaar, vrienden. Back to the 70s. Will Fang en Boogie Down. Get funky now.

kunststuk knecht. Krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.

Nou, nou, maar had hij mij de stem, hè? De Carpenters, terug op je radio. Oh, heerlijk. De Top of the World. Nou ja, goed, daar komt een klein beetje van die Top of the World. Dat komen via hele lange palen en digitale kanalen. En we blikken even terug op een van die hits uit Saturday Night Fever. Hè?

Wat een succes, de film Saturday Night Fever. We zetten de complete Dixon-wereld op de kop, mensen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En daar vonden die anti-Dixon-liefhebbers niet echt leuk, hè? Totale plaat, disco-plaatverbrandingen in stadions en weet ik wat allemaal, disco-sucks, noem maar op. Maar we hebben er wel van genoten. Lekker toch? Emotion. Samantha Sang. Even de laatste in de middle of the road, ja. En morgen maken we nog even een afspraak. Zelfde tijd, zelfde golflengte. En veel plezier voor de rest.

0: Show. Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Pop, volle kracht.
3: De muziekfabriek.
4: Vrienden en vriendinnen, nou, ik lieg er weer niet om hoor in dit uurtje van de muziekfabriek. Er zit vast iets voor jou bij, dus ga er lekker voor zitten en neem het er even van.
5: Rom, doe dan.
6: Rom van der Steen.
4: We gaan als eerste van start met een country en western liedje van het allerhoogste niveau. Luister naar Chris Young, hier is You.
7: Wanneer muziek je vriend is, luister je naar de muziekfabriek. De muziekfabriek.

0: Het mag overduidelijk zijn, het feestje, een uurtje, de muziekfabriek is voor je begonnen. Drie liedjes achter elkaar als laatste, die lekkere disco-knallen van heel lang geleden. Het was die van Diana Ross en The Boss. In het midden zat Elvis Costello en The Attractions, Oliver's Army. En we begonnen dit rijtje van drie met Chris Young en You. Nou, ga er maar weer eens voor zitten, want het komt weer voorbij. De grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Dat doen we bij het jaar 2008.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Duffy met Mercy. Duffy werd geboren in 1984 in het stadje Bangor en groeide op in Ifine. Toen ze 15 jaar oud was, zong ze in verschillende lokale bands. In 2003 deed ze mee aan een alternatieve versie van Idols en eindigde daarbij als tweede. Sinds maart 2008 ligt het album Rock Ferry in de winkels. Daar staat onder andere de eerste single Mercy op. De single was een megahit en bereikte de nummer 1 positie. Ook werd deze single gebruikt in het voetbalspel FIFA 2009. In mei 2008 werd de tweede single Warwick Avenue uitgebracht. De derde single was Rain on Your Parade. Gevolgd door de vierde single van het album Stepping Stone. En dan de kleine hit Die is van Lief met Nieuw Song. Lief was een Nederlandse band uit Utrecht. De band scoorde begin oktober 2007 een hit met het nummer Wonder Woman. Lief werd in september 2005 opgericht door enkele studenten van de rockacademie in Tilburg. De groep speelde akoestische popliedjes en was op deze manier zeer succesvol. In eigen beheer verscheen het album Life's a Beach, dat door het publiek goed werd ontvangen. Het nummer Wonder Woman was in 2007 de vaakst gedraaide single en werd dan in 2008 bekroond. In 2008 volgden nog twee singles, te weten Nieuw Song en Motherfucker. Nieuw Song was van korte duur, want het nummer kwam van nummertje 39 en zakte die week naar een 40ste plaats. Op 12 januari 2009 maakte de band bekend per direct uit elkaar te gaan vanwege onderlinge meningsverschillen. We gaan terug naar 5 april, oftewel week 14 van het jaar 2008.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar. Hit the beat and take it to the first now. Yeah.

0: Het is buitengewoon jammer dat dit Nederlandse bandje niet meer bij elkaar is. Leave! En nieuw song stond even centraal als de kleine hit. En die grote hit die was natuurlijk van Duffy met Mercy. Misschien heb je behoefte om meer te weten te komen over de muziekfabriek. Nou, ga daar even voor naar de website www.ronvandersteen.nl. Ik heb het verteld aan het begin van het programma. De liedjes zijn weer zorgvuldig geselecteerd. Zo ook het volgende nummer. Want het is dit keer een Nederlandstalige.
1: Als het Nederlands is, is echt goed, dan hoor je het hier.
0: En de tekst, ja, die zet je aan het denken. Luister maar eens naar die van René Vroge, Vrienden.

0: zakjes gaan we dit rijtje van drie voor je afmaken. Ik heb het ooit overwogen. Ja, nee, echt waar. Een private dancer. Maar ja, ik keek wel eens naar de tarieven. Toen dacht ik van, ja, je kan er toch heel veel geld mee verdienen. Maar ja, bij na de inzien keek ik in de spiegel. Toen dacht ik van, ja, dit wordt volgens mij geen succes. En toen heb ik er ook maar van afgezien.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: En daarom kun je altijd nog discjockey worden. Ze waren een succesvolle rhythm and blues band bestaande uit Tony Williams, David Lynch, Paul Ruby, Alice Hooch en Zola Taylor.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Ze werden opgericht door Herb Reed in 1953. De groep had grote hits in hun thuisland de Verenigde Staten en in het buitenland, waaronder ook in Nederland. Hun grootste hit was toch wel The Great Pretender. In de beginjaren bestond de groep alleen uit mannen. Een aantal jaren later werd de donkere Zola Taylor de nieuwe zangeres. Zij was een van de eerste zangeressen in de rhythm and blues band in de jaren 50. Zelf vind ik het een zeer opmerkelijk nummer. Ik heb het ook nog nooit eerder gehoord. Daarom wordt het hoog tijd om onze jukebox te laten draaien. En laten we eens de knop indrukken en luisteren naar het zoete enchanted van The Platters.
1: Jukebox Classic.

0: de muziekfabriek.
1: Je moet er wel sportief voor zijn, dat kan ik je verzekeren.
0: Op volle kracht, de muziekfabriek.
1: Om het tempo van dit liedje bij te houden. Midnight Sun van de Lena. Daarvoor zat Tina Turner, Private Dancer. We begonnen met René Vroger en vrienden. We zoeken de romantiek op, kan ons het schelen. Romantiek uit een bevlogen tijd. Van heel lang geleden. Billy Paul. Me and Mrs. Jones.

0: Lekker temperamentvol en hartverscheurend, dit liedje van Laura Pausini. Ik ga je daar straks meer over vertellen en dan gaan we tevens dit rijtje van drie voor je afmaken. Maar we gaan eerst naar de oude lullenplaat. De groep begon toen Eddie Reader als achtergrondzangeres had gewerkt.
1: Oude lullenplaat.
0: En toen aan haar vriend vroeg om liedjes voor haar te schrijven. En wat denk je? Met succes.
1: Oude lullenplaat.
0: De groep speelde echter in kleine clubs en pubs en werden geleidelijk bekender. Zij ondertekende in 1987 een platencontract en in april 1988 brachten ze hun debuutsingle uit, Perfect. Dit nummer in een pop-rockabilly-stijl bleek een waar succes en stond binnen de kortste keren in de hoogste regionen van de hitlijsten met zelfs 2 weken nummer 1 in de UK Single Chart. Hun debuutalbum, The First of a Million Kisses, was een goede weergave van hun muzikale kwaliteiten. Het was een verzameling van liedjes met een mix van folk, jazz, country en kanjoen. Gemixt tot akoestische popmuziek met romantische lyrische teksten. Natuurlijk van Mark E. Niven. En de niet te vergeten emotionele en expressieve vocals van Eddie Reader. Naast de hit Perfect werden er nog 3 nummers van het album uitgebracht. Te weten Find My Love, A Smile in a Whisper en Clear. Ze waren populair in vele Europese landen en deden zelfs een tour in de VS. In Japan, waar hun populariteit net zo hoog was als in de UK, toerden ze rond in juni-juli 1989. Waarbij zij 6 uitverkochte shows gaven. Kort na hun tour in Japan, in september 1989, meldden sommige bronnen dat er oneenigheid was ontstaan tijdens de opname van hun 2e nooit uitgebrachte album. In januari 1990 kondigde men officieel aan dat de band nooit meer een album zou uitbrengen, waarvan de single Walking Round Midnight uitgebracht zou worden als afscheidssingle. Na het uiteengaan van de groep zijn Eddie Reader en Mark E. Niven solo verder gegaan. Hun bekendste nummer Perfect zou later nog eens een keer gebruikt worden in een biercommercial en te zien zijn op de Nederlandse televisie. Luister naar die hit van weleer. Hier is Perfect van Fairground Attraction.
1: Oude lullen.

Ja, wat is dag van de dag? Perfect. Volgens mij een zeer nobel streven wat je vaak niet kan nakomen. En ook niet moet willen nakomen. Je hebt er nog eentje voor mij te goed in het rijtje van drie. Dat is deze van VOF de Kunst. We zitten

0: Je kan zeggen wat je wil, maar het blijft een lekkere meezinger, deze van VOF de Kunst.
1: De Muziekfabriek.
0: Jullie hebben zeker uit volle borst meegeblaerd met het welbekende Susanne-verhaal. We hadden in het midden Laura Pausini van het album Inedito, hoorde je Nessuno Sa. En begonnen met dat liedje uit de jaren 70 van Billy Paul, Me and Mrs. Jones. Ik heb nog een tweetal uitsmijters voor je klaarstaan, mits de klokken toelaat. Dat is die van Dan Hartman uit de jaren 70 met Reload My Fire. Gevolgd door David Guetta en Usher met Without You. Ik zeg maar weer, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Gegroet maar weer en adios. Oh ja, ik zou het bijna vergeten. En vergeet af en toe niet eens te kijken op www.rondvandesteen.nl.
1: De Muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch Ron van

0: De legendarische Pink Floyd met Dark Side of the Moon. Ook al was je maar nummer 7 minuten 17 lang. Gaat niet helemaal draaien, dat ga ik niet redden. Want andere artiesten zoals Rod Stewart, Angela en Willeke Alberti moeten natuurlijk ook aan de beurt komen. Zo is het. Ik heb Rod Stewart nu voor je met Reason to Believe. Welkom.
1: If I listen long enough to you.

0: Het geheel van Angele, zo heet ze, Angele. En What You Want, daarvoor Rod Stewart. En Reasons to Believe.
1: Uur na uur, de beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw vertrouwde zender.
0: Dat weet ik wel zeker, want straks is Willeke Alberti met Oom Jan. Maar eerst When He's Gone van Sam Smith.

Legendarische Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Een van de mooiste platen die ze ooit uitgebracht hebben, vind ik persoonlijk. Vandaar dat ik hem ook even draai. Ome Jan van Willeke Alberti in dit gedeelte van Afternoon Delight. Die snowlight, die Ome Jan, die horen.

0: Country Music Radio. NL.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 90.

Alanis Morissette en Black Velvet. Dat blijft een van de mooiste classics aller tijden, vind ik. Ja, als je dan een persoonlijke top 10 zou maken voor 5 huizen, zou dit op nummer 2 staan. Dat weet ik zeker. 1989.

Hit. Ja, een hele leuke is dat. Jump to Hit uit 1982, kun je nagaan. André Hazes ook nog met het rode licht. Een van zijn mooiere nummers. Ooit ons een keertje overgedaan door een Nederlandstalige artiesten. En dat is mij even ontschoten. Dat schiet me, ja, dat schiet me ineens te binnen. Maar Beren Olivia komt zometeen ook voorbij met She'll Be Dancing. Maar is Dan Owen. A Made to Love You. I'm

0: 2024 van Willem Olivier. She'll be dancing then over and over for met Made to Love You.
1: Music's on us.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: was dat? Dat ken ik vroeger wel, denk ik. Rood was het. En gaat hij nog optreden? Ik weet het niet. Er wordt een beetje over gespeculeerd of dat goed gaat komen. Tijd voor...
1: Rollator.
0: Disco!
1: Disco plaat.

van zijn laatste kunstjes, denk ik, van André Hazes, of niet? Nee, dat is niet waar. 1991, het rode licht gaat puur over een publieke vrouw, laten we eerlijk wezen. Daarvoor Aretha Franklin met Jump to It, Rollator Disco plaat voor deze keer. De laatste die ik voor je kan draaien uit 2026. De nieuwste single van Ellie Goulding, He Is For Your Entertainment. En het was

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Uit Atlanta komt ze vandaan. Georgia. Nou, kan dat nou? Toevallig toch, hè? 1944 geworden, deze Gladys Knight. Samen met haar Pips scoren ze wereldhits. En dit was er een vanuit 83, geloof ik. Nee, 73 moet ik zeggen. Door de Midnight Train to Georgia is de eerste officiële van vandaag. Hartelijk welkom, welkom bij een nieuwe editie van Remember the Good Old Days. Met een verkouden van de Linde. En nee, het is geen COVID-19. Niet dat ik dat zeker weet, maar ik ga er maar vanuit. Dus de stem kan af en toe een beetje overslaan. Het neusje kan dichtgaan. Maar de muziek die blijft hetzelfde natuurlijk. Hè? Straks nog de Mia Miko's lieveling. We hebben ook nog de Veronica's alarmschijf. We hebben ook nog, straks in de tweede uur, de Radio Noordzee treterschijf. En de Hilversum 3 troetelschijf. En je hoort ze allemaal in...
1: Of het nou in mono of stereo is. Het blijven de hits uit de jaren 60 en 70. Dit is Remember the Good Old Days.
0: En ik heet je van harte welkom

Andy Williams and up away. En daarvoor nog Queen en a good old-fashioned boy. Eigenlijk een liedje over mij. Hartelijk welkom, dit is Remember the Good Old Days. Even terug naar 1979. Rare Earth. I just want to celebrate.

De meeste knus jaargetijden is aangebroken. We noemen dat ook wel de herfst. En dan komen er weer bepaalde plaatjes voorbij, zoals deze. De Mi Amigos lieveling op 11 oktober 1975. Je hoorde George Harrison en You. En dan worden we nog Rare Earth and I Just Want to Celebrate. Dat wisten we al. 76, hier is Mac Davis.

Arthur Conley and Aunt Dora's Law Soul Check. Yeah, yeah. Above all, nog Mac Davis and Baby Don't Get Hooked on Me. Kijk, je hartelijk welkom. Remember the Good Old Days met Al Stewart.

Terwijl de bladeren vallen, komen veel mensen in een depressie terecht. Maar ja, als je dit soort muziek hoort op de radio, dan is dat zo weer over natuurlijk. Hè. Onze vriendelijke Belg, Luc Bral. En hallo, hier ben ik dan. En daarvoor gaan we nog de Schotse Al Stewart van het album Time Passengers. Je hoorde The Song on the Radio. Precies. Terug naar de jaren 60. Hier zijn ze een keer. The Birds.

ondanks de verkoudheid gaat mijn neus hier van dansen. Ja. Dus tot hebben we hier allemaal op gedanst. Als we Hannelore moeten we geloven natuurlijk. You're on the Tramps en Shout. En daarvoor hadden we nog The Birds en 8 Miles High. Hartelijk welkom, dit is Remember the Good Old Days. En hier is de man met

Leuk nog, hè? Blue Wink was op 10 oktober 1970 de Veronica's alarmschijf. Je hoorde Our World. En daarvoor nog Brenda, nee, Brenton Wood. En Give Me A Little Sign. Maar dat had ik al verteld. Ja, dat had ik al verteld. Ik ben even dubbel bezig vandaag. Remember the good old days. Ik geef je van harte welkom. Deze moet ik even draaien voor Patricia. Er vroeg iets van de Sister Sledge. Nog zelf iets wat het zou moeten zijn. Nou, ik heb gekozen voor deze plaat. 1979. Hier is I Think of You. Of eigenlijk Thinking of You, toch? Hey, hartelijk welkom op dit wonderful radio station.

In de jaren 90 was dat een grote hit voor Two Brothers on the Fourth Floor. Maar dit is natuurlijk origineel. Geregeld de 79, 60 sluit in Thinking of You. Mijn neus en alle onderdelen van het lichaam die dansen gewoon mee op deze plaat natuurlijk. Hè. We gaan richting de top of the hour. Met deze mooie plaat uit 77. He's Racing Cars. And they shoot horses. Don't they?

0: YMCA. You're the Venus People.
1: De Mono Stereo's. Het blijven de hits uit de jaren 60 en 70. Dit is Remember the Good Old Days.
0: Hartelijk welkom.

Donovan Phillips Letch uit Glasgow. In 1966 had hij een hit met deze leuke plaat. Ja, ja. Sunshine Superman. En dan nog Martin Reeves en de Vandellas. En Bless You uit 1972. Ken je dit nog? Cozy Powell.

Pep en Lolly Vegas. Ze waren verantwoordelijk voor de sound van Redbone. Je hoorde de traiterschijf. Radio Noche traiterschijf natuurlijk. Op 13 oktober 1973 was dat het geval. Hartelijk welkom, dit is Remember the Good Old Days.

0: eigenlijk best leuk om deze weer eens even terug te horen. Uit 78, ze kwam uit Eindhoven. Bots. Hun grootste hit was natuurlijk 7 dagen lang. Ze hadden nog een plaatje dat heette De Man. En deze kwam dus uit 78. Je hoorde De Popmuzikant. En daarvoor ook nog een andere Nederlandse productie. De Bevoelens en My Girl.
1: Het blijven de hits uit de jaren 60 en 70.

0: Leuk hoor, hè? Patricia Pai, 1967. En je bent niet hip, nee.
1: Hier danste je op in de jaren 70.
0: En daarvoor hadden we nog Gilbert O'Sullivan. En dat ding heette Nothing Rhymes. Even kijken of Hanlore gelijk heeft. Ik heb me best herinneren natuurlijk, hè. 1979. Rolls Royce. Hier is It Love You're After.

0: Oh, je kent ze nog wel van The Arms of Mary. Uit Schotland kwamen ze vandaan. Gavin en Leon Sutherland. Dan horen de Sutherland Brothers. En in dit geval ook weer met Quiver. En 1976, je hoorde When the Train Comes. Onderweg voor je, de Hilversum 3 Troepels.
1: Met de oren van nu. Dit is Remember the Good Old Days.
2: Look out! Hilversum 3 Troepels.

0: Mooi, hè?
1: Mooi. Heb je pen en papier bij de hand? Want er zijn mensen die het bijhouden natuurlijk. Was op 9 oktober 1976 de Hilsum 3 troetelschijf. Philip Coutantate. En Oceans Away.
2: Going back in time on the sounds of the nation.
1: De jaren 60 natuurlijk. Hier is de band. And the Wait.

0: Als ik me niet vergis was het 1969. The Band and the Weight. Het zit erop voor vandaag, jongens. Want we hebben Petula op de achtergrond. En ze zingt.
1: The show is over now.
0: Precies. Als je nog een verzoekplaat wil aanvragen de komende weken, dan moet je dat maar doen via een pb'tje op de Facebookpagina. Gouden Oude Club, Remember the Good Old Days. Hey, bedankt voor het luisteren. Ik heb weer met alle plezier gedaan. 2 uur lang de geschiedenis even doorgehusseld. En, je moet maar zeggen,
2: sluit het gedraaid uit nostalgische overwegingen.
0: Precies. Dit is een van de laatste. Yes, here's Roundabout. Graag tot volgende week. Hoi.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: En nu gaan we 1 uur lang naar de vorige eeuw, waar muziek nog herinneringen maakte. Dit zijn de muzikale parels.

0: En daar was ze dan, Gianna Nannini met Imagi. Dat is een stem die je herkent nog voor ze haar eerste zin helemaal heeft gezongen. En zeg nu zelf Imagi, ofwel de mannen. Gianna Nannini die wist blijkbaar al in de jaren 80 waar de wereld het zou over hebben.
1: Hier zijn ze dan, de muzikale parels. Met Stef Tielemans.
0: En we zijn weer klaar voor een nieuwe reeks muzikale parels. Die staan voor je klaar. We duiken opnieuw in de vorige eeuw op zoek naar vergeten hits en bijzonder verhalen.

0: de Blue Ridge Rangers. Daar zat eigenlijk geen hele bende Rangers uit de bergen achter. Maar één man, John Fogerty, de stem van de Creedence Clearwater Revival. Hij dook in 1973 solo de studio in, maar verstopte zich voor de gelegenheid achter de naam de Blue Ridge Rangers. Jambalaya on the bio. En nu een heel diepe stem.
1: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong.

0: KJ Cuckoo uit 1983 met een van die opvolgers van die grote hit Too Shy. Dit was Big Apple en daarnet nog uit 1963 de 16 Tons van Louis Neus. En nu leggen we een vinylplaatje op onze platendraaier.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 14 oktober 1978. Hopelessly Devoted to You. Dat is een nummer dat komt uit de succesvolle film Grease. Het werd geschreven en geproduceerd door John Farrar. De song werd speciaal toegevoegd voor de filmversie. Het groeide uit tot een van de grootste hitsingles van Olivia Newton-John. Het nummer stond 4 weken op nummer 1 in België en Nederland. De ballad toont haar sterkte en emotionele stem. Wereldwijd werd het een grote hit en het nummer kreeg zelfs een Oscar-nominatie. Olivia Newton-John brak hiermee definitief door bij het grote publiek. Het is een tijdloze klassieker uit de filmgeschiedenis.
1: Dit is een 70s vinylparel.

zou het eigenlijk helemaal omgekeerd willen voorstellen. I Will Be Your Casanova, maar dan op muzikaal gebied natuurlijk. Ultimate Chaos was dat. Christophe Van Dam staat al klaar. Zometeen is er Hit Story. Maar eerst nog Donald Fagen. En we starten met deze Esther Galil. Dit is Le Jour se lève.

0: muzikale parels.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: AGNES uit 1981, de internationale culthit van de Antwerpse New Wave band 1000 Ohm, ontstond op de piano van de ouders van toetsenist Johan van Herk in Aartselaar. Johan bedacht de basis van het nummer als tiener. Hij was destijds namelijk een grote fan van een elektronisch laatavondprogramma op de radio, Muziek uit de Kosmos. Het resultaat werd een zorgvuldig gecomponeerd nummer. Sound is te omschrijven als melodieuze, melancholische, koude darkwave of synthpop die qua sfeer sterke gelijkenissen vertoont met het vroegere werk van Depeche Mode of Soft Cell. De titel wordt op zijn Engels uitgesproken en gespeld AGNES. Hoewel de bandleden destijds geheimzinnig deden over de exacte betekenis van de letters, is de songtekst in de basis geïnspireerd door een kalverliefde. Het nummer werd geschreven voor een meisje op wie een van de bandleden destijds verliefd was. Ondanks het feit dat de toenmalige openbare omroep BRT het nummer aanvankelijk boycotte, groeide AGNES uit tot een gigantische internationale cultklassieker en ook een absoluut icoon van de vroege jaren 80.

0: Elke week hier bij de Muzikale Parels vertelt Christophe van Dam een verhaaltje achter een plaat. En vandaag koos hij voor deze opname van 1000 Ohm. Prachtige new wave plaat, AGNES. Zometeen gaan we naar de jaren 60 met Christophe. En we hebben ook onze One Hit Wonder. Maar eerst deze van Matthew Wilder.
1: Hier zijn ze dan, de Muzikale Parels. 1 uur vol met muzikale nostalgie met Stef Tielemans.

0: Christophe met Aline. Dat is een nummer waarbij één naam blijkbaar genoeg was om een hele generatie mee te krijgen. En geef toe, wie Aline hoort, kan het refrein bijna helemaal meezingen. Aline, pour qu'elle revienne.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1992. Stepping Out Tonight bezorgt Becky Bell een Vlaamse en Nederlandse top 5 hit. Rond de zangeres hangt altijd wat mysterie, want over haar echte identiteit circuleren verschillende verhalen. Wat vaststaat, ze is vooral actief achter de schermen en werkt samen met bekende producers uit de Franse en Australische dance scene. Het nummer groeide uit tot een typische early 90s danceklassieker. Becky Bell verdwijnt daarna opnieuw uit de hitlijsten, waardoor dit haar enige grote succes blijft.
1: Een one-hit wonder.

Old Town, dat verscheen al in 1982 en was een van de bekendste solo-nummers van Phil Lynott. En eigenlijk zegt de titel het al, hè. Oude stad, oude herinneringen en soms ook oude liefdes die je maar moeilijk achterlaat. En nu gaan we nog eens naar de jaren 60, 1969. Dit is John Denver, Leaving on a Jet Plane.

0: Melancholische muziek uit de 60s van John Denver en Leaving on a Jet Plane. En zo zitten we aan het einde van de muzikale parels.
1: Dit waren de muzikale parels voor vandaag.
0: Vandaag besluiten we met deze toepasselijke plaats voor de muzikale parels. Imagination en Flashback. Tot volgende week.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Nou, ik zoek DJ Jos Nippe.
3: Die werkt hier niet.
2: Oh, wie werkt hier dan wel?
3: Er werkt hier helemaal niemand.
2: Hallo, friends.
4: Beste vrienden, hier ben ik weer.
5: Jos Netten presenteert het allerleukste muziekspektakel van Nederland. Kom en doe mee. Laat je stem horen.
6: Oh nee, hij weet twee uur met die draak op de radio.
7: Zijn we klaar voor, jongens? Dan gaan we.
8: Ja,
7: we
8: zijn
7: klaar. Ja, wel. Dat
9: is gezellig, hè.
10: Send me the...
11: The president's built
12: a drone.
13: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
14: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
15: Eindelijk is het weer zover. Hier is de gezelligste show van Nederland.

0: Vedesti bé! Ai, sóc no xic!
1: Dan is de koffie!
2: Dit is de Goud en Fout Show!
3: Ladies and gentlemen, we got him.
4: Hoi, hoi, hoi!
5: Nou, nou. Nou, nou, is dat lang geleden, mensen.
6: Dat denk ik.
7: Fijn dat het moment waarop iedereen zat te wachten eindelijk is aangebroken.
8: Godzakken, ik mag eindelijk.
9: Een uniek mens. Die als hij ergens voor gaat, dan gaat hij ook ergens voor. En hij is veel allrounder dan de mensen van hem denken tot nu toe.
10: Vrouwkes, mannekes, daar zal hem hebben. De allerbeste DJ in een straal van 10 meter. Jussie, ouwe gozer.
11: Jolly met hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de Goud en Fout Show Radio. Daar zijn we weer met een spiksplinter nieuwe aflevering. En even voor de oplettende luisteraars, volgende week, dus niet deze week, maar volgende week hoor je het live verslag wat we opgenomen hebben. Backstage bij de Buma en L Awards. Deze week nog een gewone, lekkere, reguliere aflevering die we van start gaan, dames en heren, met een briljant duo. Een heerlijke nieuwe single hebben ze opgenomen. Perfecte opvolger voor de klapper die je natuurlijk ook bij ons heel veel hebt gehoord in de Goud en Fout Show Radio. Dat was een liedje van Koos en Corrie. En nu, dames en heren, een heerlijke nieuwe single. De sleutel van mijn hart. Opgenomen door Jamman. En die hebben we nu aan de telefoon. Els Bakker. Hallo Els.
12: Hallo Jos.
11: Hey, hartelijk welkom. Fijn om jou weer aan de telefoon te hebben. Want ik zei net al buiten de uitzending. Om wat een heerlijke nieuwe single hebben jullie weer opgenomen. En wat een klapper is het weer. Hè?
12: Ja, het is een lekker liedje.
11: Ja, het is een lekker liedje. Dat is nog heel zachtjes uitgedrukt. Het is, net zoals je als je lekker gegeten hebt, een heerlijk ijsje krijgt of een lekker toetje. Dit is echt gewoon de kers op de taart, dames en heren. Wat een heerlijke nieuwe single hier aan het begin van deze aflevering. En dus onze fantastische schijf. Ja, jullie hebben voor deze single samengewerkt met Emiel Hartkamp en Noris Paddy daar voor deze single.
12: Klopt,
11: en
12: ja,
11: het is weer een heel bijzondere productie.
12: Ja, kun je het horen dat het van Emiel en Noris is?
11: Ja, ik vind, je voelt gewoon ook aan dit liedje dat dit uit hun koker komt. En met die twee stemmen van jullie samen. Kijk, Jamman heeft natuurlijk al heel veel verschillende producties opgenomen. En jij hebt natuurlijk ook de nodige ervaring met heel veel studio's. Maar dit is wel weer een, ook voor jullie denk ik, een kers op de taart van de samenwerking.
12: Ja, tuurlijk. Het is altijd een feest om bij Emiel in de studio te zijn. En dan hebben ze ook nog eens een keer het liedje helemaal voor ons geschreven. Dus dat is natuurlijk ook hartstikke leuk, hè?
11: Ja, de vorige keer was een cover van Koos en Corrie. En nu
12: is ook,
11: compleet...
12: is ook heel leuk om te doen, hoor. Maar een liedje speciaal voor jou geschreven is natuurlijk... Dat maakt het altijd wel een beetje bijzonder.
11: Ja, nou ja, goed. Het liedje is door hun geschreven en geproduceerd. En, dit is... Ik zei het de vorige keer ook al. Waarom is er nooit eerder een duet gekomen van jullie? Want die stemmen passen zo ontzettend mooi bij elkaar. Ik ben op dit moment bezig om wat opnames te monteren die ik ooit lang geleden in 89 heb opgenomen van het Holland Duo. En die stemmen van Jan Verhoeven en Marianne Weber, dat was ook een twee-eenheid. En dat hoor je bij jullie ook terug.
12: Ja, nou ja, we zijn ook wel van plan om nog iets meer op te gaan nemen. Dus ik hoop dat het allemaal goed opgepakt wordt. En... dat we nog heel veel liedjes samen mogen maken.
11: Ja, nou, je weet, aan mij zal het niet liggen. Want
12: aan jou ligt het zeker niet.
11: Nee, ik ben een groot fan van jullie alle twee. Daarom hebben we ook met de redactie meteen besloten. Van, we hebben Els binnenkort in de uitzending zitten. En dan gaan we ze natuurlijk benoemen tot een fantastische schijf. Want dit is echt zo'n liedje wat het ook verdient om een dikke hit te worden. Jullie hebben er keihard aan gewerkt met het hele team. Om een mooi, warm en herkenbaar liedje te maken met... ook het diepere gevoel. Hè, van, er zit echt een heel gevoel in dit liedje.
12: Ja, er zit ook wel een diepere boodschap natuurlijk in. Van, ja, kijk, je kan wel... je moet voorzichtig omgaan met iemands gevoelens. Ja. Daar gaat het eigenlijk over.
11: Ja, want dat is tegenwoordig nu al een heel moeilijk verhaal. Hè,
12: ja,
11: want
12: precies.
11: Heel veel mensen die zijn zo hard als beton.
12: Het is een beetje lief voor elkaar. Daar gaat het eigenlijk in het hele begin... om, laat ik het zo maar zeggen.
11: Ja, de wereld zit op dit moment al zo raar in elkaar. En dan zeggen we altijd wel van, ben een beetje lief voor elkaar. Kijk een beetje naar elkaar om. Nou, dat is eigenlijk een diepere boodschap.
12: Ja, het is niet zozeer echt een liefdesliedje. Het is eigenlijk veel breder, vind ik.
11: Ja, hey, en je zei het al, in de toekomst gaat er zeker nog meer komen van jullie.
12: Ja, dat zit er wel
11: van
12: in.
11: Jullie
12: de
11: samen.
12: Ja.
11: En ook uit de studio van Emiel en Noris?
12: Zeer zeker ook daar vandaan, ja.
11: Ah, dan tussen de regels door hoor ik al dat daar al niet alleen plannen voor zijn, maar dat jullie ook al lekker aan het opnemen zijn.
12: Ja, we zijn al wel met verschillende dingetjes bezig.
11: Ja.
12: Dus we hebben hele leuke plannen.
11: Kijk.
12: Maar ook voor solo dingen, hoor.
11: Ja, ik wou het zeggen, maar solo natuurlijk ook. Want ja. ik denk ook dat dat jouw stem zich ook uitermate goed leent voor de liedjes zoals die uit de studio komen rollen van deze twee heren, zoals die
12: nou
11: in het verleden.
12: Kijk, voordat de corona kwam, nam ik natuurlijk al op bij Emiel.
11: Ja.
12: En dus ik loop al heel wat jaartjes daar. Maar ja, dat valt me gewoon prima.
11: Ja.
12: Hey, en af en toe maak je wel eens een uitstapje.
11: Ja.
12: En dat is ook niet erg. Ik bedoel, je eet ook niet elke dag rode kool.
11: Nee, maar, zeker niet.
12: Ja, toch?
11: Nee, zo is het maar, zo is het maar net. Hè. En,
12: maar goed is goed, hè?
11: Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. En zij hebben natuurlijk wel bewezen, al die jaren met Jan Man en Lennie Nimmers natuurlijk van Frans Bauer en Marianne Weber en zoveel artiesten dat zij ook exact weten. Wat er, ja, maar ze hebben ook bewezen dat ze weten, als ze jullie twee samen in de studio hebben, welke kant het op moet en wat bij elkaar past en wat de juiste sound is voor die samenwerking.
12: Nou ja, daar waren we ook heel blij mee met het nieuwe liedje, met deze sound. Want ik vind het echt wel vernieuwend.
11: Ja. Ja.
12: Hoe het klinkt en ja. Dus daar zijn we best wel trots op.
11: Ja, daar mag ik zeker trots op zijn. Ik zou er trots op zijn als een hond met, je weet wel hoeveel dingen ze wat ik nu op de radio mag zeggen, want dan krijg ik ruzie met smoeden. Maar ja, het is natuurlijk ook zo. Maar het is ook in deze tijd heel moeilijk, want er komen zoveel liedjes uit elke week. Dat is gewoon ongelooflijk.
12: Ja, dat is heel veel, hè?
11: Ja, maar om dan ook eruit te springen met weer iets nieuws.
12: Ja, dat is lastig.
11: Ja, maar goed, dat is jullie weer ontzettend goed gelukt. Dus daarom deze week onze fantastische schijf hier in de
12: Goud
11: & Fout Show. Nu dus met het interview aan het begin van het eerste uur. Straks in het tweede uur komt hij ook nog een keer voorbij. En natuurlijk ook in mijn zusterprogramma Oranje Party Radio ga je dit liedje voorbij horen komen. Wat alles in zich heeft om een dikke hit te worden. En nou, daar gaan wij voor duimen, Els. En wij gaan er ons best voor doen.
12: Nou, helemaal geweldig, Jos. Ja. Dankjewel.
11: Nou, als jij wilt aankondigen, Els, dan slinger ik hem dadelijk lekker de radio op.
12: Nou, zeker. Hier is de allernieuwste single van Jan Man en Els Bakker. De sleutel van mijn hart.
6: Dit is de nieuwe fantastische schijf.
2: Dit is de Goud en Fout Show.
6: Nieuw.

0: hem nou zitten met zijn dikke blije kop?
1: Zieg, houwe gozer!
2: Mijn naam is Rutger van Barneveld en ook ik luister naar de Jos Nette Goud en Fout Show.

0: Hij is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo. Lieve mensen, nou, het is weer zover. Ik heb weer een hele bijzondere plaat in ons programma met een hele bijzondere man die al heel erg lang is bezig is in de muziek en die ja, twee muziekstromen, of ja, eigenlijk is het één muziekstroom, maar dan van ver weg en van dichtbij bij elkaar voegt. En hij doet dat ook in zijn live optredens in het land en daar is standaard zit er altijd een blok in met hits van Doe Maar en van Bob Marley. En nu heeft hij een liedje opgenomen, dames en heren. En doet hij dus onder de vlag Doe Marley, heb ik me laten vertellen. En hij heeft nu een liedje uitgemaakt en dat uitgebracht. En dat heet dan Doe Maar Bob Marley. Dus alles in één. En daarvoor gaan we naar het mooie Zaanse stad, dames en heren. Naar Zaanse muzikant Kenneth Mr. Steel Goddard. Oftewel Mr. Steel. Hallo Mr. Steel.
6: Hallo, goedenavond, ja, de luisteraars.
5: Ja, en steel heeft natuurlijk ook te maken met de steel, instrument, de steel dingen.
6: Ja, de steel drum.
5: De steel drum, ja, ik kon er gauw niet opkomen, maar natuurlijk, en dan denk ik meteen aan January, February, March. En,
6: dat was onze grote hit van in het verre verleden.
5: Ja. Want zo lang bent u al bezig in de muziek, hè?
6: Ja, ik ben heel wat jaren bezig, ja inderdaad.
5: Ja, en hoe was dat, wat is dan nu de muziek van toen en nu vergelijkt? Daar zit wel een berengroot verschil tussen, hè?
6: Nou ja, een gigantisch verschil. En vroeger hadden we een band van 8 man en we konden een paar keer in de week optreden. Nou, ik treed nu solo op, want een band is gewoon ten eerste niet meer te betalen.
5: Nee.
6: En goed, de hele muziekindustrie is veranderd. Maar ja, goed, dat is nou eenmaal zoals het is. En je moet het beste van maken.
5: Ja, en dat doet
6: en dat
5: u.
6: Doe ik ook.
5: Ja, dat doet u zeker. Want ja, ik zei het al buiten de uitzending om. De muziek van Doe Maar en de muziek van Bob Marley is tijdloos. En op elk feest komt wel een liedje voorbij. Komen ze wel een liedje aanvragen. Als ze reggae willen, de koning van de reggae natuurlijk. Mr. Bob Marley, Steer It Up in de live uitvoeringen. Die vind ik dan al zo leuk om te draaien. Die duurt ontzettend lang, maar het is een ontzettende lekkere live uitvoering van dat liedje. En Doe Maar natuurlijk ook tijdloos. Nog heel vaak komen ze voorbij op de radio. En ook wij draaien regelmatig nog een liedje van Doe Maar in de shows. Want ja, het was eigenlijk maar een paar jaar dat het geduurd heeft, het Doe Maar. Maar het heeft een enorme impact gehad op de muziekwereld. En
6: ja,
5: ook bijvoorbeeld
6: echt. Gigantische impact heeft het gehad. En wat heel veel mensen niet weten is dat de teksten van Doe Maar en Bob Marley hebben heel veel met elkaar. Een paar voorbeelden. Neem het nummer War van Bob Marley. Of The Bomb van Doe Maar.
5: Ja.
6: Of Could You Be Loved? Of Small Verliefd.
5: Ja.
6: Ze hebben heel veel textueel, niet alleen qua muziek, maar ook textueel met elkaar te maken. Dus er zijn heel veel, hoe noem je dat?
5: Overeenkomsten, er zitten veel overeenkomsten tussen.
6: Ja, heel veel overeenkomsten, ja.
5: Hey, en bijzonder, want ja, je bent een legende in de muziekwereld. Mr. Steel heet hij nu voor niks. En heel veel hits gescoord bij alle televisieprogramma's die er toen waren op televisie geweest. En dan nu, jaren later, van de Steel naar Doe Maar en Bob Marley. Ja, wel zomerse muziek, hè? Want zomerse muziek, dat is wel hetgeen wat natuurlijk ook aan uw kont hangt, om het zo maar te zeggen.
6: Ja, het is de zomermaanden zijn ook voor mij het allerbeste wat qua optreden is. Er komen veel meer aanvragen binnen als het mooi weer is. En het mooie weer blijft wat langer dit jaar. Dus we zijn in oktober en het is nog steeds 20 graden. Dus ja, voor mij mag het zo blijven.
5: Ja, lekker hoor. Hey, en Doe Maar en Bob Marley in dit liedje. Als u nou een favoriet liedje van beide groepen zou moeten noemen. Favoriet liedje van Doe Maar of een favoriet liedje van Bob Marley. Welke liedjes komen we dan uit?
6: Nou, mijn favoriete nummer van... Ik heb er twee. Dat is One Love van Bob Marley. Dat is One Love and Redemption Song.
5: Ja.
6: En van Doe Maar is dat Één Nacht Alleen. Dat vind ik het mooiste. Ja.
5: En zit daar een bijzondere reden achter, zeg maar? Ik kan me voorstellen in de tijd dat u in die band zat, dat jullie alle optredens deden, overal de groupies voor de deur lagen. Dus dat is ook een beetje natuurlijk Één Nacht Alleen van onze grote vriend Henny Vrienten. Die met z'n allen een heel losbandig leven hebben geleefd, maar wel, ik denk, 100 jaar geleefd hebben in een korte tijd, hè?
6: Het is eigenlijk het verhaal van elke bekende muzikant. Dat weet je zelf ook. Elke bekende artiest, maar zo zeggen. Ja. Maar het gaat mij om muzikaal gezien. Hè. Dit is niet gewoon, dat zijn nummers die mij gewoon aanspreken vanwege hoe het gecomponeerd is, hoe het opgebouwd is. al die aspecten maakt dat dit mijn favoriete nummer van Doe Maar is.
5: Okay,
6: nou. En niet alleen de tekst.
5: Ja.
6: En ik ken alle damesnamen uit mijn hoofd hoor. Die
5: die er allemaal in zitten. Nathalie, Nefine, Zaken. Ja, iedereen kan het zo meezingen weer, hè?
6: Ja.
5: Elsje, Betje, Babje en Sabine of zoiets. Nou, in ieder geval hartstikke leuk. En ja, Bob Marley, dus One Love. Nou, dat vind ik inderdaad ook een heel bijzonder liedje. En dat komt omdat ik heb ooit op een feest mogen draaien, heel lang geleden, van een broer van mijn oma, zeg ik het goed? Ja, van een broer van mijn oma, Omi Jan, die was postbode. En die ging met pensioen bij PostNL en die bij de PTT Post toen nog. En die mocht een feest organiseren. En die man had heel veel mooie dingen in zijn leven meegemaakt. Maar ook zijn zoon, die een heel begoede motocrosser was, die is toen overleden. En het favoriete liedje van die zoon was One Love van Bob Marley. Dus ja, dat liedje, dat vonden ze aan de ene kant verschrikkelijk om te horen. Want dat bracht hen natuurlijk aan gedachten terug aan hun zoon. En aan de andere kant weer heel mooi. Want ze wisten hoeveel plezier ze daarvan gehad hebben. Dus dat is een heel bijzonder liedje van Mr. Bob Marley, One Love.
6: Heel bijzonder.
5: Heel veel gevoel.
6: De tekst, als je naar de tekst luistert ook, het is gewoon prachtig. Het zit prachtig in elkaar. Zowel textueel als muzikaal is het een heel bijzonder nummer.
5: Ja, een meesterwerkje. Net zoals ook dit liedje, Nederlandstalig, dames en heren, meesterwerkjes hier in deze aflevering van de Gouden Fout Show, waar wij gouden mensen uit het verleden terugbrengen naar de tijd van 2026 met een enorme lekkere plaat. En ik wil echt iedereen oproepen thuis, ook de mensen van mijn leeftijd die in de jaren 80 uitgingen en overal meezongen de liedjes van Bob Marley ook in die tijd en van Doe Maar. Zet dit liedje in je playlist en ga er lekker van genieten met je vrienden en bekenden. Want ik weet zeker dat je allemaal net zo vrolijk wordt van dit liedje als wij ervan geworden zijn. En nog steeds worden. Dus ik zou willen vragen, Kenneth, Mr. Steel, wil je hem voor ons aankondigen? En dan gaan wij hem lekker draaien op de radio.
6: Nou, luisterers, hier is hij dan, de nieuwste single van Mr. Steel, Doe Maar, Bob Marley.

0: ik ben Henk Benaar en ook ik luister naar Joel Snette.
1: Ik weet dat men zo vaak vergeet om te leven. Je raakt alles kwijt, onzekerheid

0: Show. Met Jos Netten.
1: Ontzettend leuk programma.
2: Nou, ontzettend.
3: Niet meer normaal.
4: Ik weet nog goed die ene nacht. Ze kwam.

0: is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Nou, de volgende gast die we in ons programma hebben, die hoort een beetje wel bij het interieur van ons programma. Is al heel vaak bij ons te gast geweest met al die heerlijke platen. En hij heeft weer een heerlijke nieuwe klapper uitgebracht, dames en heren. En dan

0: hebben. Want ja, jij hebt een heel specifiek eigen stemgeluid en daar hoort het liedje gewoon perfect bij.
1: Dankjewel, nou dat is goed om te horen. We hebben weer een flink ons best gedaan. Het is echt een gezellig plaatje geworden wat overal gedraaid kan worden inderdaad. En ja, ja, doe ik goed op de radio, maar ook echt voor de fans. Het is echt ouderwetse West-Japanse geluid, ja.
0: Ja, maar ook leuk voor in het land, hè? Want ik merk ook gewoon in het land, als je het liedje in het land draait, dan slaat hij ook heel erg aan. En dan zie je heel veel mensen die denken, hé, hey, wat een lekker plaatje. Wie is dat, wie is dat? En dan komen ze met hun telefoon richting van de speaker. En dan is het even Shazam, hè, kent het. En dan hebben ze hem opgeslagen. En dan een duimpje omhoog. Zo van, wauw, wat een lekker liedje. En dan komen ze vaak nog een keer vragen. Dus ja, wat wil je nog meer, Wesley, hè?
1: Dat is mooi, hè? Dat zijn de goede berichten.
0: Ja, daarom, dat zijn de mooie dingen. Hé, hey, luister, ja, ik zei het al, je bent razend druk met... ook met optredens in het land. Ik volg jou ook op de social media. Je hebt het maar druk mee, hè? Je bent echt volop aan alle kanten bezig.
1: Ja, we treden echt heel veel op door het hele land heen. En het is echt, de agenda staat tot december helemaal vol. Dus daar dat doe ik al 15 tot 20 jaar. Doen we dat eigenlijk precies hetzelfde. Alleen maar optreden, veel fans maken. En hopen dat ooit een keer natuurlijk zo'n grote hit bij zit. Zoals een cheerie of een zwoele zomernacht. En dan, dat zou helemaal mooi wezen. Maar tot die tijd gaan we gewoon lekker iedereen blij maken met onze muziek.
0: Ja, nou, het is mooi dat je dat aanmeldt. Ik was afgelopen week bij de Buma NL te gast. En daar sprak ik met Rutger van Barneveld. Die we al jarenlang al ook op de voet volgen. Want die heeft ook al een vrachtwagen vol aan liedjes uitgebracht. En die zei ook altijd van, ja, ik hoop een keer, ik hoop een keer, ik hoop een keer. En toen zei hij afgelopen week tegen mij. Hij zei, ik had eigenlijk helemaal niet verwacht dat dit liedje zo'n groot succes zou worden. Ik zeg maar, onder maar voor een steen heb jij gezeten dan, jongen, al die jaren. Want dit is een perfect liedje wat bij jong en oud aanslaat. En ja, ik hoor dat ook terug in dit liedje van jou, Wesley. Dat laat me niet alleen. Het is ook een liedje wat door jong en oud omarmd wordt. Het is alleen natuurlijk, ja, laten we hopen dat alle zenders hem oppakken en hem allemaal gewoon flink gaan draaien. Zodat hij flink wat streams krijgt op Spotify en zo. Dat hij ook ontdekt wordt door al die zogenaamde specialisten die het allemaal denken beter te weten bij de grote landelijke zenders. Want dit is toch gewoon een liedje wat... Ja, maar het is toch zo, jongen. Het zou toch zonde zijn als dit liedje niet echt een dikke hit zou worden. Want het heeft alles in zich om een hit te worden.
1: Nou, het is in ieder geval, het wordt goed gepromoot en we kunnen natuurlijk lekker overal zingen. Dus dat is het belangrijkste. En iedereen doet mee, dus meer kunnen we niet doen. En we gaan net zo lang door totdat tot het hele land in ieder geval meezingt.
0: Ja. Hey, en wat heb je nog meer voor plannen voor de rest van dit jaar? Ik bedoel, heel veel artiesten hebben het er al over dat ze nog met een kerstsingle willen komen of iets bijzonders richting de herfst en de winter. Heb je nog spectaculaire plannen voor dit jaar?
1: Ja, sowieso komt er nog inderdaad wel een najaarssingle. En we zijn alleen aan het kijken of dat een heel mooi duet wordt. Of dat het een solo liedje wordt. Dus dat gaan we deze week eigenlijk een beetje beslissen. Er wordt veel in de tekstschrijverskampen zijn we aan het kijken wat voor liedje we gaan doen. We zijn bezig met een duet zelfs met iemand buiten Nederland. Dus in België. Dus dat wordt ook heel leuk. Ja, we gaan en er komt een heel leuk tv-programma waar ik waarschijnlijk in ga zitten op SBS6. Dus dat als dat allemaal op zijn plaats valt, dan zijn we weer lekker bezig.
0: Ja, lekker man, om jou ook weer op televisie te zien natuurlijk, hè? Want daar kennen we jou natuurlijk ook allemaal van, hè? Want we hebben ook allemaal op de voet gevolgd, hè?
1: Ja, leuk. Ja, het was een heel leuk programma. En ik hoop dat het programma op SBS6 nu ook doorgaat. Dan zou het echt heel leuk zijn.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd dan als de volgende single gaat uitkomen of je daar tegen die tijd al meer nieuws over hebt. Want dat zijn natuurlijk vaak programma's die in de winterperiode op televisie komen. Dus wellicht als jouw volgende single uitkomt dat je daar al iets meer over kan vertellen.
1: Ja, zal super zijn. Dan gaan we zeker weer even bellen.
0: Nou, superleuk man. Nou, we gaan het eerste uurtje afsluiten van de Gouden Foutje van deze week. Er komt nog een uur vol met heel veel lekker hits en muziek. We begonnen al met een heerlijk liedje in deze aflevering van Els Bakker en Jamman. En we sluiten dit eerste uurtje af met dit liedje van jou. Want dames en heren thuis, blijf gewoon lekker luisteren. Laat me niet alleen hier in de studio achter met mijn producer, maar blijf gewoon lekker luisteren. Ik zou zeggen, Wesley, ik ga hem weer promoten tot ik er beneden val. Want wat een fantastisch mooi liedje heb je weer uitgebracht. En wij hopen samen met jou dat er een dikke hit van gaat worden. Of in de toekomst zeker gaat komen. Als jij wilt aankondigen, sluiten we dit eerste uurtje in ieder geval lekker knallend af.
1: Dat is mooi. Hier is Wesley Pons met Laat Me Niet Alleen.

0: Tot straks in het tweede uur na de boodschappen.
1: De Josnette Goud en Fout Show komt ook naar je toe. Met onze Josnette Goud en Fout Drive-in Show voor de leukste feesten, bruiloften en evenementen. Kijk voor meer informatie op www.josnetten.nl of bel met DDL Media Producties via 06-41-42-4499. Of mail ons via info@josnetten.nl.
2: De Goud en Fout Show. Yo.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

0: Welkom terug naar de commercials.
1: De Gouden Fout Show met Jos Netten op de radio.
2: Hé, hey, zijn jullie allemaal zover? Daar gaan we dan.
0: Dit is de nieuwe Fantastische Schijf.
3: Dit is de Goud en Fout Show.
0: Nieuw.

0: Hij is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Zo mensen, nou het is weer tijd in ons programma voor een bijzondere combinatie deze keer. Aan het begin van het eerste uur hadden we Els Bakker en Jaman, die we allebei natuurlijk heel goed kennen en op de voet volgen. Maar ook het volgende duo, dames en heren. Ik heb de man aan de telefoon. Ja, dat is even jammer, de dame is natuurlijk ook hartstikke leuk om naar te kijken. Maar over het zingen gaan we het even hebben met Dave van den Dam over de single met Xielse Visser. Ja, ja, ja, ja, ik denk hij ligt helemaal plat in de kar, want...
7: Nee, helemaal niet hoor. Nee hoor, hartstikke.
6: Hey, leuk man. Hey, mooi duo, ja. Mooi duo. En ik zei het net al buiten de uitzending om. Het is een bijzonder duo. Ik vind het heel erg gewaagd van jou om dit te doen. Maar ja, je hebt natuurlijk wel iemand waar je samen mee zingt waar het geen straf voor is, straf is om naar te kijken. En tweede, ze heeft een enorme achterban op TikTok opgebouwd. Dus als al die mensen dat liedje gaan streamen op Spotify, jongen, dan moet hij een gouden plaat horen, dat kan niet anders.
7: Nou ja, dat is het natuurlijk ook. Zij hebben natuurlijk een hele achterban achterin, vooral met TikTok. En ik ben daar ook wel op weg naar, niet zo groot als zij natuurlijk. Dus zij doet het op een hele andere manier dan wat ik doe. Maar ja, de combinatie wat we nu hebben gemaakt en het nummer. En gewoon goed gekeken hebben van wat ze wel kan. En niet in de negativiteit wat sommige mensen allemaal zitten. Oh, ze kan niet zingen. Ja, dat vind ik gewoon... Mensen die juist ergens dan mouw voorop stropen. Die zeggen van, we gaan ergens voor. Ja, dat is toch gewoon goud. Dat is toch... ik vind dat gewoon goed. Als je ergens voor streeft. En gewoon gaan. En kijken waar het eindigt. Nou ja, en dan... vind ik dat alleen maar bemoedigswaardig. En daar ben ik gewoon heel erg blij mee dat wij daar een stukje een onderdeel van kunnen zijn. En ik hoop echt voor je dat ze over een jaar dat ze kan zeggen, nou, ik ben een zangeres. En als het niet lukt, dan lukt het niet. Maar ja, we hebben het wel met elkaar geprobeerd.
6: Ze is bezig met een challenge ook, hè? 365 dagen, elke dag een filmpje
7: elke dag
6: plaatsen.
7: Een beetje zingen. Elke dag zingen. En ik zie ook dingen voorbij komen. Denk ik, Ilse, doe het niet. Zet het niet op TikTok neer. Nee. Nou, zij hebben daar een heel ander idee over. Ja, ik zou dat anders gedaan hebben. Maar prima, maakt niet uit. We hebben in ieder geval een single gemaakt wat in haar zangbereik zit. En we hebben echt niet heel veel hoeven tunen. En dat vind ik eigenlijk nog wel... Ja, want als je haar eerste of tweede nummer Vava Vakantie hoort... Nou, dat is echt tenenkrommend. En dat zegt ze zelf ook. en ik denk als ze nu weer zal inzingen... Dan zal het ook weer zeker anders klinken. Maar we hebben gewoon... ze moet gewoon nog niet hoog zingen. Want dat kan ze gewoon nog niet zo goed.
6: Nee, maar goed, er wordt aan gewerkt. Hè?
7: En door het harde werken.
6: Ja, zo zeker. Is het. En jullie werken er keihard aan. En je hebben natuurlijk nu een liedje opgenomen... over een zeer populair drankje op dit moment. Hè?
7: Ja. Het grappige is dat dit natuurlijk ontstaan is door middel van een radio-interview in Slop FM. Waren wij te gast, tenminste ik was te gast en zij zat voor mij. En daardoor was er van een leuke klik. Het duurde heel lang voordat ik aan de beurt was. Toen zei die presentator, kom er gezellig bij. En toen hebben we TikTok-filmpjes gemaakt. Het was één grote chaos. Maar ja, het was zo gezellig. Daarna zijn we nog met z'n allen gaan eten. En ja, toen heb ik gezegd, wat leuk. En zij doet nu kus hier, kus je daar met Marco Kraats.
6: Ja.
7: Ik zeg, gaan wij ook een keer een leuk liedje maken? En ik ben een man van mijn woord. Dus toen was een paar maanden later liep ik in de karaoke bar in Rotterdam, waar ik af en toe even gezellig kom met vrienden. En toen zei die bar van Dave, je moet echt wat met dat bekende drankje, moet je wat gaan doen. Ik zeg, ja, ik ben er al mee bezig, maar het lukt niet. Het moet wel ergens overslaan. En ik wil niet een soort wandelende commercial zijn.
6: Ja.
7: Dus het moet wel ergens overgaan. En toen kwam ik toen draaide ik me om en ik zag een paar gasten hadden van die blikjes gekocht. En die hadden dat gestapeld op de tafel. Neergezet. En toen dacht ik, dat is het. Ja. We gaan stapelen.
6: Lekker stapelen. Ja.
7: Is het blikje leeg, dan gaan we stapelen. En zo hoog mogelijk. En als hij valt, beginnen we gewoon weer opnieuw.
6: Ja.
7: Dus dat was mijn inspiratie. En toen heb ik dat bij Ilse neergelegd. En Nico, haar vriend, ik heb een idee. En dit kan heel leuk slaan op TikTok. Is een leuk liedje tussen ons. Kan een leuk liedje zijn. En dat heb ik laten horen. En ze waren helemaal dol enthousiast. Alleen, dat moesten we wel snel uitbrengen. Want je weet nooit dat het volgend jaar nog in is, ja of nee.
6: Nee, want je ziet het overal op tafel staan bij de talkshows en zo. Zie je overal die blikjes staan. Dus je moet nou even... Nou, even ja, doorhappen, dus, hè? Maar,
7: ja, zei, dus daarom. Ja. Dus vandaar dus.
6: Nou,
7: ja.
6: Je zei ook nog iets heel belangrijks, dat het gedaan is samen met haar vriend. Want er zitten er allemaal thuis natuurlijk nou te likkenbalen voor die videoclips allemaal van Ilse. Maar ze is al lang onder de pannen, dames en heren, jongens en meisjes.
7: Ja, ze is al helemaal onder de pannen. Heel lieve vriend.
6: Ze is zelfs verloofd, absoluut, volgens mij, geloof ik al, als ik het goed gehoord heb.
7: Dat, ook dat, voor mij, ja, dat weet ik niet helemaal, maar...
6: Ja, volgens mij wel.
7: Nee, sommige mensen zeggen, oh, heb je een nieuwe vriendin? Denk ik. Ik zeg, nee. Ik zeg, jongens, je moet één ding moet je goed onthouden. Als je gaat, ik heb vroeger gedanst. En met de allermooiste danspartners die ik heb gehad. En ook de liefste, weet ik veel. Maar één ding moet je nou doen. Een relatie beginnen met je danspartner. Of een zang. Je zang, medezang. Genoot, zullen we maar zeggen. Daar moet je nooit mee wat beginnen, nooit mee doen. Dus er is geen seconde. En ik vind seconden vind ik nog veel. Het is nog minder als een seconde over nagedacht. Nou, het is een mooie vrouw, maar nee. Het is gewoon, ik vind het gewoon leuk om haar te helpen. En ik zie wat ik zie. Maar nee hoor, ik ben lekker gezellig getrouwd. Ik heb 2 kinderen en ik ben hartstikke blij mee. En ik ga dit echt niet... En dat is ook mijn insteek niet. Dus,
6: nee, maar goed,
7: en sommige mensen vragen dat. Ja, dat vind ik ook hoor. Ik bedoel, soms gaat het leven ook nog wel eens meer dan alleen dat.
6: Ja, zo is het.
7: En ik wil ook niet... En het was ook mijn hele doel niet. Dus, ja, nee, het is ook... Nee, sommige mensen vragen dat wel, maar dat vind ik dan wel grappig dat dan de negativiteit, dat ik denk van, ja, maar daar denk ik helemaal niet over na, dat andere mensen niet, daar wel over nadenken.
6: Nee, maar goed, ja. Daar staan wij allemaal niet bij stil. Maar sommige mensen die denken af en toe meteen de meest rare dingen. Nou, dat weten we dan ook weer, dames en heren. We gaan lekker thuis ook even lekker stapelen met deze heerlijke nieuwe single van Ilse, oftewel Kielse Visser, de TikTok-sensatie, samen met onze vriend van de show, Dave van der Dam. En ik zou zeggen, kondig hem lekker aan en we gaan lekker stapelen.
7: Nou, ik zeg, dames en jongens en meisjes, nodig even je vrienden uit als ze nog niet zijn. En haal ze uit de koelkast, want we gaan lekker stapelen. Hier is Stapel de Stels.

0: Hij is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Zo, die mensen, nou, jullie weten allemaal, regelmatig horen jullie bij mij in de show dat prachtige mooie liedje van Nico Haak, Uw Laatste Jas, Meneer. Ja, de jassen zijn niet echt heel breed vertegenwoordigd in muziekland, maar daar heeft Erik van Hoven een oplossing voor gevonden van ons. Die heeft namelijk een liedje opgenomen en die zingt over een volle jas. Nou, dan ben ik toch wel eens heel benieuwd hoe die jas van jou in elkaar zit, Erik. Wat voor jassen? Is het een lange jas, een korte jas? Lange mouwen, korte mouwen? Doe het even uit de doeken, jongen. Ik ben benieuwd.
7: Nou, ik ga je eerlijk zeggen, ik heb hier nooit geen jas aan, want hier is het altijd warm.
6: Dikke man, maar zit ik niet in een koude land op dit moment.
7: Nee, dat klopt. Ik woon in Gran Canaria.
6: Gran Canaria, wat verdikke man. Dat zijn ook al dezelfde die geluk hebben. Dan zitten wij hier.
7: Ja, toch?
6: Ja, nou moet ik zeggen, tussen de laatste dagen ook niet echt slecht hier. Want ik was afgelopen week te gast bij de Buurman Ellenwars. Nou, daar ging de kapot van de hitte bij Poppodium 013. Dan was het echt bloedheet. Maar goed, we zullen niet maar niet klagen. Hè? Want slecht weer, dan is het ook niet goed. Dus hier moeten we een beetje van profiteren. Maar ja, dan ga je niet vaak een jas aan, denk ik inderdaad.
7: Inderdaad, als ik in Nederland ga, dan heb ik die jas aan. Ja. Dan heb ik het al koud.
6: Ja, maar ik wou zeggen, dan kom je waarschijnlijk niet vaak deze kant op. Want als je het al koud hebt, dan wil je hier niet zijn.
7: Nou, ik ben een paar weken geleden ben ik nog in Nederland geweest. Daar heb ik ook wel optredens gedaan en zo.
6: Ja.
7: Ja, en als ik mijn videoclip op ga nemen of zo, dat doe ik dan meestal ook gewoon in Nederland. Dat is veel makkelijker. Dus nieuwe liedjes opnemen, alles. Ja, ik doe eigenlijk alles wel gewoon in Nederland.
6: Ja, ja, dan wordt het een beetje lastig natuurlijk. Komt daar buiten Frank. Frank die kan niet meer in de studio overkomen vliegen natuurlijk daar naar die andere kant toe, hè?
7: Nou, dat heb ik ook al een keer gedaan, maar het is allemaal zo gedoe, joh. Dat kan ik beter gewoon in Nederland doen, dat is ook veel leuker.
6: Ja, maar op dit moment ben je dus lekker onder de zon, om het zo maar te zeggen. Onder de pannen, onder de zon.
7: Ja, ja, hier is het gemiddeld, denk ik, over het hele jaar, denk ik wel een graadje op 25.
6: Ik denk dat ik weet waar ik naartoe moet. Maar goed, dat zal mijn baas niet goed vinden waarschijnlijk. Want die zal zeggen, ja, je blijft weer mooi in Oorschot zitten. Dus dat zullen we maar niet doen. Hé, maar luister, ja, dat verklaart in ieder geval een hele hoop. Dat je, over die jas, maar hoezo dan een volle jas? Ik bedoel, dat willen we dan wel even weten, hè?
7: Het is de volle jas, hè?
6: Ja, ja. Een beetje
7: flauw
6: maken natuurlijk.
7: Hey. Nou ja, kijk, voor dit liedje had ik een truckersliedje Dikke Trucks uitgebracht.
6: Ja.
7: En daar heb ik heel veel leuke reacties op gekregen. En ook veel vrachtwagenchauffeurs die zeiden van, ja, het zou het ook niet een keer leuk zijn als je een heel eigen liedje gaat maken.
6: Ja.
7: Nou, en toen kreeg ik een uitnodiging om voor een truckersrun voor verstandelijke gehandicapten te komen zingen. Ik denk, nou ja, dat zou dan ook wel heel erg leuk zijn als ik dan op dat moment ook met een nieuw vrachtwagenliedje terechtkom.
6: Ja.
7: En nou ja, daar zijn we meteen werk van gaan maken. En nou ja, het is uitgekomen en het wordt heel leuk ontvangen. Dus ik ben er heel blij mee.
6: Ja, vol gas, hè, dames en heren, gaat hier over de playa. En hey, luister maar, dat zijn wel mooie dingen. Hè. Ik heb dat hier ook vaak meegewerkt aan, dat soort dingen voor de gehandicapten. En die toch, dat ze dan in die vrachtwagen mogen zitten naast de chauffeur, jongen, die genieten. Dat maakt zoveel goed. Dat is zo leuk om mee te maken, hè?
7: Ja, ja, precies. Het geeft zoveel waardering. En de mensen zijn zo blij als je er bent. Dus hartstikke leuk mee te maken, echt waar. Ja. Je raadt het iedereen aan.
6: Ja, nou, ik voel dat mensen thuis die zitten te luisteren, die een vrachtwagen hebben, toevallig vrachtwagenchauffeur zijn. En toevallig dan ook een vrachtwagen hebben. Overleg het even met je baas. Doe daar ook een keer mee, want daar doe je zoveel mensen een plezier mee. En dan hoeven ze niet per se helemaal naar de trucker in Gran Canaria te komen. Dat mag ook in Nederland dan, hè?
7: Ja, precies. Dat maakt me ook niet uit. Dat vind ik ook wel leuk, hoor, om daar weer te komen zingen.
6: Ja, maar ik denk niet dat je daar zegt, dan moeten ze ergens hier naartoe komen. Dan kunnen we het even overleggen. Dat gaat hem niet worden natuurlijk, maar...
7: Nee. Nee, maar ja, dan had ik ook wel een Spaans liedje uit moeten brengen, denk ik.
6: Ja, dat vind ik ook. Daar heb je dan ook weer gelijk. Dat kan nog, hè. Dat kan nog altijd, hè.
7: Ja, er zit wel iets anders in de pen.
6: Oh, dus. Nou, daar willen we dan een klein beetje iets van weten. Je zal er wel niet alles van gaan vertellen, maar kun je een klein beetje aangeven wat het gaat worden? Dus je hebt niet alleen de zon in de bol en de zomer in je bol, maar je gaat er dan ook een beetje zomersliedje voor ons brengen binnenkort.
7: Nee, het liedje gaat eind oktober uitbrengen en ik vind het echt eigenlijk wel een beetje een winterliedje, maar het gaat Nederlands...
6: Hey, nou kan ik het niet meer volgen, jongen, hè? Want het is zomerweer en het komt in oktober uit. Nou moet je even je nadel verklaren, vriend, hè?
7: Nou, kijk, ik heb samen met een vriend van mij, die heeft meegedaan in het Eurovisie Songfestival in 2003.
6: Oh.
7: En dat is een Italiaan, maar die, ja, daar hebben we samen een duet mee opgenomen. Ik in het Nederlands en hij in het Italiaans.
6: Oh, ik dacht andersom. Ja, het kan ook, hè, natuurlijk, hè.
7: Ja, ja, dus nee, dat gaat, ja, dat wordt de volgende stap.
6: Oh, mooi man. En dan komt 1 oktober ga je dat lanceren.
7: Ja, eind oktober ongeveer.
6: Ja, ja, eind oktober. Dat is mooi, man. Want wij hebben rond die tijd natuurlijk ook nog heerlijke radioafleveringen. Want heel hoop die gaan al met niet alleen de zomerrecessen, maar die gaan ook met kerstrecessen. En wij niet. We gaan gewoon lekker door. We gaan blijven gewoon elke week lekkere afleveringen maken. Want ja, er komt zoveel leuke muziek uit. En anders lopen we er mis. Dat kan natuurlijk niet, hè?
7: Nee, nee. En ik, daarvoor heb ik ook eigenlijk voor eind oktober gekozen. Dat je nog wel... De radiostations en zo ook allemaal nog de gewone muziek uitzenden in plaats van heel de dag die kerstmuziek.
6: Ik krijg een oude kop aan je als ik aan denk, hoor. Want weet je wat het jammer is? Het is elke keer allemaal hetzelfde. Wij proberen er elke keer dan wat leuke foute kerstliedjes tussenuit te pikken. Hè? Bijvoorbeeld de Tokkies, die hebben ooit een heel leuk kerstplaatje opgenomen. En DJ Germo en die andere grappenmaker die ooit een liedje Toppertje hadden, hebben ook een heel leuk kerstliedje uit. Dus die doen wij dan altijd in onze kerstafleveringen. Maar ik vind het leuk om inderdaad in de weken dan naartoe nog gewoon wat leuke normale muziek te draaien. Dus nou, daar werken jullie dan perfect mee. Als die eind oktober uitkomt, dan gaan we elkaar zeker in november nog even spreken.
7: Ja, dat zou ik heel leuk vinden. Dat zou ik echt heel leuk vinden. Want ja, het is echt... Ja, het is niet meer in de kroeg, maar het is echt gewoon een heel, heel mooi duet gewoon. We hebben het 2 weken geleden hebben we de videoclip dan opgenomen en ja, het wordt echt heel mooi.
6: Ja, nou, ik kijk er nou naar uit. En zijn er nog bijzondere dingen op het, waar je op dit moment vertoeft, die leuke dingen die daar gebeuren? Want als je de televisie aanzet, is het alleen maar een bak ellende. Wat je allemaal voorbij hoort komen, zijn er nog leuke dingen die je daar ook meemaakt zo door de dag heen?
7: Nou ja, ik zing hier zeg maar gemiddeld 5 avonden in de week. Dus ik zit hier tussen de vakantiemensen. En die hebben eigenlijk altijd plezier. Dus ja, dan maakt het wel een stuk leuker allemaal.
6: Oh, dat zeg ik, die hebben allemaal een goede zin natuurlijk. Hè? Want anders zitten ze op de verkeerde plek. Als ze geen goede zin hebben, dan moeten ze ergens anders toe gaan. Maar het is wel lekker. Ja, lekkere temperaturen en de goede dingen van het leven. Daar lekker van te genieten, dat is altijd goed, toch?
7: Ja, dat is heel lekker. En dan als je naar Nederland komt, dan word je praktisch naar de neutraliteit gedrukt. En dan denk je van, oh ja, we hebben het toch ook niet verkeerd. Maar.
6: Nee, dat bedoel ik. En dan denk je soms van, ja, misschien is het wel elke dag heet. Dat is ook weer zoiets. Maar ja, als je dan in Nederland bent...
7: Ja, precies. Dan kom je op een gegeven moment echt de neusgaten uit. Ja. Hoor, want wij zitten hier nou ook wel een beetje naar de winter uit te kijken dat het een paar graden koeler is.
6: Oké. Nou, dat is weer een goede tip die we krijgen voor alle mensen die nog van plan zijn om vakantie te boeken. Ook in deze tijd van het jaar vallen de mussen nog van het dak daar waar jij op dit moment vertoeft. Maar ja, dat is altijd beter als regen. En Anne van der Zest, dat is het gekkigheid, toch?
7: Zeker waar.
6: Hartstikke goed. Nou, we gaan hem lekker draaien op de radio. We gaan ze even lekker vol gas geven op de radio hier in de enige echte De Gouden Fout Show Radio. Maar nog even, dus volgende week, lieve mensen, hebben wij onze aflevering die opgenomen is bij de Buma NL Awards. Dat gaan we volgende week doen. Maar deze week nog een lekkere, reguliere aflevering met heerlijke muziek. Ik zou zeggen, kondig hem lekker aan, vriend. En ja, stuur een beetje zon via de telefoon deze kant op. En kondig hem lekker aan, dan gaan wij hem lekker draaien.
7: Nou ja, ik zal het proberen. Ik ga in ieder geval mijn best doen. Dus,
6: ik voel het al een beetje. Ik voel het al een beetje. Ja. Ga je gang.
7: Nou, lieve luisteraars. Ik ben Erik van Hoofd. En dit is mijn liedje. Volle gas.

0: ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: We have begun the lay. Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Zo, Limes, ik weet niet hoe het met jullie thuis is, maar ik heb eigenlijk, eigenlijk nog nooit een sjeik aan de telefoon gehad, dames en heren. Of iemand die zich in ieder geval zo rijk voelt als een sjeik. Ik heb wel gehoord van mijn zoon, die heeft een paar optredens gedaan. Die is lichttechnicus, die moest mee naar Qatar en Dubai en weet ik hoe het allemaal heet daar, waar al die mannen in jurken rondlopen. Dat is wel een hele bijzondere ervaring. En ja, de man die we nu aan de telefoon hebben, heeft een debuutsingle uit met de titel dus Ik voel me rijk als een sjeik. En hij woont in Spanje. Ik weet niet waar hij op dit moment is. Dat gaan we zo meteen horen. Maar hij heeft een prachtige artiestennaam. Rico Valenciano. Ik zeg hallo Rico.
7: Hey, goeie avond. Hier Rico Valenciano.
6: Ja, ja, waar ben je op dit moment? Ben je ook op dit moment in jouw zonnige Spanje de sjeik aan het uithangen?
7: Nou, ik ben sowieso in de regio Valencia.
6: Kijk.
7: Maar zoals Valencia bekend staat om af en toe het extreme noodweer wat regen betreft. Ja, dat is hier op dit moment gaande. Dus ja, je zou bijna kunnen zeggen, ik voel me zo arm als een sjeik.
6: Ja, ja,
7: maar het valt met bakken uit de lucht.
6: Oké, okay, met een zo nat als een gat, zeg ja, maar, op dit moment.
7: Dat kun je wel zeggen, ja.
6: Ja, dus, nou ja.
7: Het is echt een noodweer. Ja.
6: Oké, okay, nou, dat is dan minder. Maar wat wel leuk is natuurlijk, je hebt een heerlijke debuutsingle uitgebracht.

0: Een geweldige clip op te nemen met in de clip met drie prachtige dames erin.
1: Niet verkeerd.
0: Wuivende palmen. Die dag was het 40 graden tijdens de opnames.
1: Lekker man.
0: En het zwembadje erbij en alles erop en eraan. Dus ja, dan mag je eigenlijk wel zo rijk voelen als een sheik. Dat denk ik ook wel.
1: Ja, zeker als ik jou nou hoor hoe het weer dan nu op daar is, zeg maar, dan is het. Volop genieten. Ja, leuk dat je dat aanhaalt. Want ja, Willem Bart, die hebben wij natuurlijk ook jarenlang op de voet gevolgd. En als de singles gepromoot en vaak geïnterviewd en bij shows onderweg. Ja, Willem is met pensioen eigenlijk, hè, qua zingen dan.
0: Ja, dat klopt. En die is veelal ook in Spanje. Dus ja. wij treffen elkaar hier wel eens. En dan gaan we toch altijd nog over de muziek.
1: Ja.
0: Dan blijven we hem ook kriebelen. En ik
1: wou zeggen, mist hij het niet toch een beetje dan, eerlijk gezegd?
0: Ja, dat mist hij wel, ja. Dat klopt. Ah. Ja,
1: misschien een stomme vraag om dat aan jou te stellen, maar waarom is je dan eigenlijk in godsnaam gestopt? Want wij missen hem ook.
0: Ja, ik denk toch dat als dingen zijn we dan hem zelf zouden moeten vragen.
1: Oh, nou, dat vind ik heel goed diplomatiek antwoord, meneer de
0: Sjaik. Ja, maar je weet het nooit, hè, want waar het kriebelt kan altijd weer wel ontstaan.
1: Dat is waar. Nou goed, dat gaan we dan nog zeker wel een keer vragen. Ga ik hem nog wel een berichtje sturen, want hij heeft heel vaak bij ons opgetreden in shows en al. Dus ik ga hem nog wel een berichtje sturen via de social media, waar hij ook allerlei leuke dingen met ons deelt. Nou, we gaan het dus even over jou hebben dan. Ja, je bent dus in Nederland in de studio geweest bij Sonic Solutions om deze op te nemen, zeg maar. Wel als basis de band van Willem Bart. En zo zijn jullie dat verder gaan uitkristalliseren, zoals dat zo mooi heet. En je hebt Michael Bakker, natuurlijk de presentator van het Hollands Hitpodium. En een van de artiesten van Rood Hit Blauw, zeg maar. De videoclip opgenomen. Nou ja, het is gewoon een heerlijke productie.
0: Ja, dat is zeker. Het was ook een hele ervaring. Hè. Voor mij is alles nieuw. Om de crew ook naar Spanje te krijgen. Om hoe die opnames te doen. En dan de mensen eromheen. De danseresjes. De jongen op de accordeon. En ja, ikzelf in die vervulde rol om te mogen zingen. Ik voel me rijk als een sheik.
1: Ja, lekker man.
0: Dus dat is heerlijk. En weet je wat het ook is? Hè? Als je het plaatje helemaal zingt voor een dame. Ja, het lijkt wel of je de hart opent. Of je binnenkomt. Want ze zeggen, oh, het is zo'n mooie tekst. Ze worden gewoon verliefd op je als je dat liedje zingt.
1: Denk je maar zeggen. Dus, dus iedereen die eigenlijk nog op zoek is, moet niet meedoen aan Boer Zoek Vrouw of B&B van Liefde. Maar die moeten gewoon dit liedje gaan zingen.
0: Hey, dat vind ik een hele goede tip. Ik zou zeggen, leer het liedje uit je hoofd en zing het volop. Want ze liggen aan je voeten.
1: Nou kijk, hartstikke goed. Dat is goed om te weten, dames en heren, van man die er dus ervaring mee heeft. Hey, luister, gaat er nog meer komen van deze sheik?
0: Ja, ik ben bezig met die tweede nummer aan het schrijven, de melodieën erbij. En we zijn er niet helemaal aan uit, maar er zit zeker wat in het vat. Ja.
1: Kijk, nou, dat is goed om te horen, want dan weet ik zeker dat we deze sheik nog een keer gaan bellen. En hopelijk is het dan beter weer bij jou, maar we gaan er in ieder geval lekker van genieten. We gaan hem lekker draaien op de radio, meneer de Sheik. En heerlijk om jou aan de telefoon te hebben vanaf een prachtige mooie plek, waar het dan nu even iets minder is qua weer. Maar je kunt niet alles hebben. Wel een heerlijke single die uitgekomen is. Als jij wilt aankondigen, Rico, dan ga ik hem lekker draaien op de radio.
0: Ja, hier komt hij aangekondigd vanuit Valencia. Ik voel me rijk als een sheik van Rico Valenciano. MUZIEK

0: Wat? Zit het er nou alweer op?
1: Ja, het is bijna afgelopen. We leggen de laatste plaat op de draaitafel. De muziek klinkt. En wij zeggen...

0: Dit was de Goud en Fout Show voor deze keer. Kijk voor meer info, uitzenddata en onze mediapartners op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Volg ons ook via www.facebook.com/goudenfoutshow en via Twitter @goudenfoutshow. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade, ja. Uw tijd is om.
2: Ja, DJ, mag die muziek uit?
3: Oké, naar buiten allemaal nu, het is afgelopen. Ja, la la la, het feest is klaar. Dag, ja hoor.
4: Oudoe.
5: En dan is er koffie.
6: Foutje, bedankt.
7: En misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Mooie schat. Ja, kijk er maar even naar. Ga naar huis, even een balletje eten.
3: Opgesodemieterd.
8: Zo dames, dat was het.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
10: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
11: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
12: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
13: Get out, goddammit!
14: Get the point. Good.
15: And now...
16: Het First Dance Summer Party was weer een groot succes, maar het is weer voorbij. Heb je het gemist? Volgend voorjaar gaan we het nog een keertje dunnetjes overdoen. Zorg dan dat je erbij bent. Houd de Facebookpagina van First daarom in de gaten wanneer we het feestje weer gaan bouwen. Ondertussen hebben we ook weer een jarige bij, onze Bertje. Dat vieren we zoals wij gewoon zijn. Het First vol muziek is dan ook de komende 3 uur weer geopend voor alles en iedereen. En dan is het nu tijd voor het geluid van het First vol muziek. Appie staat aan de deur, Norman bij de jassen, achter de bar staan Henk en Jos weer helemaal klaar. Bertje heeft een dagje vrij vanwege zijn verjaardag. Vandaag houdt Chris de glazen in de gaten. Is glas leeg, brengt deze dan even terug naar de bar. Dat scheelt Bertje, nee niet Bertje, dat scheelt Chris weer een hoop werk. En komen ze achter de bar geen glazen tekort. De komende 3 uur heb ik weer muziek bij elkaar gezocht die je bijna nergens hoort. Maar ook voor ons heel herkenbaar is met een mix van rock, reggae, ska, funk, soul, disco en dance. Allemaal in de juiste verhouding, vers getapt uit het First vol muziek, waar wij de platen laten praten. Het hele team van het First vindt het fijn dat jullie er zijn. Wel de koppen en vul de glazen.
17: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca.

alive.

on the record when the drum beats go like.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
2: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
3: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18,
4: get the point good.
5: So now,
6: dit is weer de tweede uur van het Zwitserse muziek en dan is het zoals gewoonlijk weer tijd voor een beetje reclame. De slok van de week. Een Tia Maria on ijs voor slechts 3,50. Als het glas leeg is, breng deze dan even terug naar de bar. Dat scheelt Chris vandaag een hoop werk. En komen Henk en Jos geen glazen tekort. Ik heb het wel eens eerder gezegd, in het weekend voor de opening van Trust staat iedereen al in de rij om naar binnen te komen. Dat was zo totdat Veronica op de vrijdagavond ging uitzenden. Niet iedereen had toen een videorecorder. Iedereen wilde toen Miami Vice niet missen en was het begin van de late uitgaan. Toen wist ik nog niet dat ik wat jaartjes later zelf om de hoek woonde van Miami in Fort Lauderdale en ons kantoor vlakbij de Art Deco Center zou zijn, waar menige opname gemaakt werd voor Miami Vice.

bell. School's in, sucker. Can't touch this. Give me a

touch this. Look, man, you can't touch this.

time.

0: freemusicradio.nl.
1: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
2: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
3: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
4: Get out, God damn it!
5: Get the point good.
2: And now...
6: Dit is weer het derde en laatste uur van het Festival Muziek voor deze week. En zoals je weet, wat in het fus zit, verzuurt nooit. Je hoort hier alles dwars door elkaar heen. Een mix van rock, reggae, ska, funk, soul, disco en dance. Allemaal in de juiste verhouding. Vers getapt uit het Festival Muziek, waar wij de platen laten praten. Zo doen we net alsof we al die jaren zijn blijven hangen in het fus. En nog steeds iedere week gewoon een feestje aan het vieren zijn. Eind jaren 70 en de jaren 80. Maar vandaag geheel jaar 90, zoals je hebt kunnen horen. En ook dit uur ga je dat weer horen. Ik heb regelmatig de horecazaken in de hoek genoemd. En daarvan was het Gloejoen net om de hoek waar Jet en Paulus werkten. Daar kwam rond 1990 verandering. Dat we muziek hebben uit de jaren 90. Toen Jan Piet de zaak overnam en na de val van de muur het hem wel een goed idee leek om de zaak alleen in krat te noemen. Dat heeft hij niet zo lang volgehouden, want een tijdje later was de nieuwe naam De Jager. Maar wie nu weer een keertje in de hoek komt, ziet dat het Gloejoen geen Leningrad meer heet, maar gewoon weer het Gloejoen.
7: Love is love.

chose.

was making Russian children glad.

so still.

and that you always will.

Where do we go now?

your pain, the times that I made your home.

Put it on.

0: Iedere avond in het weekend is het alles of niets. Of je gaat met je zakken vol naar huis. En met een beetje geluk heb je de volgende morgen een lege zak. Als dat niet het geval is en je kijkt even om, dan zie je de kans op een schoenen nacht aan je voorbij gaan. En denkt, daar gaat ze. Maar voor nu zit de wekelijkse Palingsdans van 3 uur er weer bijna op. Voor mij was het wederom een feest om muziek samen mogen stellen. En zo komt er weer een einde aan het Frust vol muziek voor deze week. Mocht je nog verder op willen gaan en heb je iets te veel op, laat het ons weten. Dan bellen wij de taxicentrale en die is er dan binnen een paar tellen. Voor nu, vrienden, vage kennissen, bekenden en onbekenden, verzoek ik om richting de uitgang te gaan. Voor de dames een speciale mededeling. Dus let goed op. Bij het laatste nummer gaat het grote licht aan. Neem je jas mee, vergeet de portier niet, gedraag je omweg en pas op. Politie te paard en tegenwoordig ook te voet. En denk om het seksleven van de barkeeper. Voor nu iedereen weer bedankt voor hun aanwezigheid in het Frust vol muziek. Mede dankzij Dirk en Rita, Marcel en Joke en de rest van het Frust-team. Volgende week, dezelfde tijd, dezelfde zender, het Frust vol muziek.
1: Daar gaat ze. En zoveel schoonheid heb ik nooit verdiend. Daar staat ze. En zoveel gratie heb ik nooit gezien. Zoveel.

despair.

Die blok zweeg en die staat.

0: is dan prettig. Ik ga er weer vandoor. Vanavond allemaal zoek naar bed. En nu tot weerziens hoor.
1: Altijd muziek. Dit is jouw station.
2: Station
1: 24/7 Free Music Radio.

0: is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.
2: Het is deze week Maria Catharina Week. Behoorlijk veel muziek van Maria Catharina, al of niet samen met Valentine. Zo is dit bijvoorbeeld Born to Die. Een instrumentaal nummer, afkomstig van de CD Born to Die, door Robbie Valentine.

50 ways to say good, say goodbye. Worden Maria Catharina in, wat was het ook alweer? Ik weet niet meer welk jaar het was, maakt niet uit. Hij blijft tijdloos als cover. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Tilman. Ik draai het live voor jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw, nieuwe uit de huidige eeuw. Alles tussen 1939 en 2099 in. De muziek die je nu hoort is van Valentine. Het is de intro van de CD The Alliance. En daarvan het thema dus. In 2012 bracht hij een Tribute to Queen CD uit. Omdat er voor de, hij werd gevraagd voor allerlei fandagen in Nederland en Engeland van Queen. En daar waren op een gegeven moment backing tracks voor nodig. En ach, dacht hij bij zichzelf, dan kan ik ook gelijk inzingen ook meteen. We are the champions.

Tot de laatste noot hoorden wij Robbie Valentine en We Are The Champions van de A Tribute to Queen CD uit 2012. Eigenlijk een dingetje speciaal voor de fandagen van Queen, Queen fans in Nederland. Maar goed, het werd op een gegeven moment ook een platenproject. Muziek van Larissa Tormey in 2025. Ze heeft namelijk een oogappeltje in huis. En het is een kat en die heet Coco. Dit is een plaat getiteld Larissa en Coco.

Larissa Tormey en haar Larissa en Coco. Haar kat die een belangrijke rol speelt in haar leven. En de kat doet het gewoon eenmaal. Dat zijn leuke dieren. En je moet ook wel van houden dat je al die ongemakken wilt hebben. Van bakken schoonmaken en kosten voor het eten. En natuurlijk voor het onderhoud en gezondheid. Maar het zijn ook leuke dieren, gezelschapsdieren. Die behoorlijk veel plezier kunnen bezorgen. It's 4 o'clock. Dat is zo'n dingetje waar katten wel heel dwingend in kunnen zijn. Als ze tijd vinden dat het etenstijd is. AC Katie doet het ook. En die staat met een grote herrieapparaat bij zijn baasje te schreeuwen van ik wil eten, it's 4 o'clock.

Met een bescheiden gitaarsolo erin van Angus Cat. Worden AC Katie en It's 4 o'clock in 2025. Muziek uit 2025 van Stephanie. Dit is Dans, Alexis Dans.

Dans, Alexis, dans. We hoorden deze plaat uit 2025 van Stephanie. Muziek van Sissy Pennyston. Het was een dikke hit in de States. De Billboard Hot 100. Maar luister naar Finally.

Zogenaamd te schrijven deze week is Harriet, de zangeres uit Engeland met de stem die lijkt op die van Karen Carpenter. Een nummer van John Denver, Take Me Home, Country Roads. Zindy.

Robbie Valentine, de man van de gestapelde vocalen. Ik denk een stuk of 50 Robbie Valentine's hebben gehoord in dit nummer. Here, There and Everywhere. Een samensmelting van al zijn voorbeelden in de muziek. Ik hoor de Queen hierin terug. En uiteraard de Beatles, want daar was het nummer oorspronkelijk van. Ja, dan daarvoor hoorde Don't Give Up on a Miracle. Het was een verhaal van een boerenzoon die geen zin meer had in het boerenleven. Hij schreef een wereldhit en kon daarmee jaren en jaren kon hij toeren in alle delen van de wereld. Met name in de Verenigde Staten. Daar scoorde hij gigantisch mee. Dat hij hoefde helemaal niet meer terug naar de boerderij. Het zou bijna het verhaal van mijn neef kunnen zijn. Hij begon als een beetje mixertje zo voor de hobby, wat leukt. En tegenwoordig zit hij in Manchester, in heel Engeland, in Ibiza, de show te stelen. King Julian Fijma, he's Get Stupid.

Jullie aan Feyenoord 2015 met Get Stupid. Dit is de American Dance Band en Sweet Sweet Music. Terug naar de dance soul muziek van 1983.

The American Dance Band en Sweet Sweet Music. Klein beetje Irving on Fire-achtig, maar het is wel een lekkere dansplaat, toch? Muziek van Maria Catharina. Dit is Lust. Een Valentine intro voor Can't Take No More.

Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio. Dit is jouw hitstation. Station. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. Freemusicradio.nl.